0: extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwam ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan grijp je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Justitieminister Van Wil wil drugsbaas Bolle Jos met diplomatie wegkrijgen uit Sierra Leone, waar hij zich schuilhoudt. Volgens de Telegraaf is Van Wil met meerdere landen in West-Afrika in gesprek om duidelijk te maken wat voor gevaar hij vormt. De justitieminister van Sierra Leone wil nu zelf ook met Van Wil praten over Bolle Jos. Het reisadvies voor 5 landen in het Midden-Oosten is weer verhoogd naar oranje. Dat betekent dat het niet verstandig is om daar op vakantie te gaan. Het gaat dan om Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. In delen van Oman geldt ook code oranje en voor Bahrein geldt code rood. Een nieuwe brug tussen Canada en de Verenigde Staten wordt niet meer feestelijk geopend door beide landen. Canada wil Amerika er niet meer bij hebben, nadat president Trump weer dreigde om de importtarieven opnieuw te verhogen. Zo'n buurman wil Canada niet op hun feestje hebben, want zelf maken ze er wel een mooie dag van. En de man die de wereldberoemde tv-tune van The Pink Panther heeft ingespeeld is overleden. Ples Johnson, dat zegt een Amerikaanse radiozender in zijn woonplaats Los Angeles. Johnson is een jazzheld in Amerika en begeleidde grootheden als Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald en Barbara Streisand. Ples Johnson was 94. Het weer van Weer Online. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Overdag ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Na een dodelijke schiet- en steekpartij in Herugowaard, Noord-Holland, moet een bedrijfspand een half jaar op slot. Begin vorige maand viel er een dode en raakten twee mensen zwaar gewond. Zij zijn aangehouden. Het slachtoffer was volgens regiozender NH een Britse crimineel en het gebouw bleek een drugspand. Er is een nieuwe grote bosbrand ontstaan in het zuiden van Frankrijk, grofweg tussen Marseille en Nice. Een stuk natuur zo groot als de Brabantse stad Os is al verwoest. Honderden mensen zijn het gebied ontvlucht en nog eens 400 mensen moesten geëvacueerd worden. In Zuid-Frankrijk geldt code rood vanwege extreme droogte. In de Italiaanse Alpen is een Duitse vrouw overleden nadat ze was gevallen. Ze viel zo'n 200 meter naar beneden en was op slag dood. De vrouw was toen met een groepje van 10 mensen net begonnen aan een wandeltocht door de bergen. Het was het tweede dodelijke ongeluk in korte tijd. Maandag overleed in datzelfde gebied een man van 80. En het dodental van het bootongeluk in Guyana zondag is gestegen naar 53, zei de premier van het land. Tientallen mensen worden nog vermist. Hoeveel mensen aan boord waren is niet duidelijk. De cijfers op de passagierslijst komen niet overeen met wat de premier zegt. Wel is duidelijk dat 76 mensen levend zijn gered. Het weer van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Later blijft het vaker droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. Aan zee kan het hard waaien. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een man die werd veroordeeld tot 12 jaar cel voor een schietpartij in Bergen-op-Zoom 5 jaar geleden, hoeft toch niet de cel in. In hoger beroep is die straf ingetrokken. Er werd door 2 mannen geschoten, maar er kon niet worden bewezen wie begon en daarom wordt het gezien als noodweer. De man kreeg wel straf voor verboden wapenbezit. Het is niet veilig om op vakantie te gaan naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies verhoogd naar oranje door de oorlog in het Midden-Oosten. Voor Bahrein geldt een rood reisadvies. Nederlanders die daar zijn moeten er meteen weg. Op een strand in België in de buurt van Oostende is een jongen van 14 in een kuil gevallen die hij zelf had gegraven. De kuil stortte in en hij kwam onder een berg zand terecht. De reddingsbrigade heeft hem uitgegraven en gereanimeerd. Door de droogte is het zand erg instabiel en wordt geadviseerd om geen diepe kuilen te graven. En Mark van Bommel moet België naar het EK voetbal loodsen over 2 jaar, schrijft de Telegraaf. Hij moet Rudy Garcia opvolgen, die na een teleurstellend WK niet meer terug hoefde te komen. Het enige nadeel is dat Van Bommel geen Frans spreekt, maar hij zou wel op Franse les willen gaan om dat te verbeteren. Het weer van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Later blijft het vaker droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. Aan zee kan het hard waaien. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Voor het eerst in jaren is het aantal gerichte aanslagen met explosieven gedaald, blijkt uit cijfers van de politie. In de eerste helft van het jaar waren het er net geen 600, terwijl het een jaar geleden nog meer dan 700 keer gebeurde. De burgemeester van Rotterdam is blij met de daling, maar vindt elke explosie er nog één te veel. Er is gisteravond een man neergeschoten in Nijmegen, vlakbij de Vierdaagse feesten. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. De politie heeft de omgeving nog afgezocht met een speurhond, maar de schutter is niet meer gevonden. De schietpartij zou volgens de politie niks te maken hebben met de Vierdaagse feesten. Justitieminister Van Wil probeert landen in West-Afrika te beïnvloeden om drugsbaas Bolle Jos terug naar Nederland te krijgen, schrijft de Telegraaf. De boodschap is helder. Bolle Jos vormt een gevaar en je wil hem niet in de buurt hebben. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone. De justitieminister van dat land wil ook met Van Wil praten. Canada wil Amerika er niet meer bij hebben als vrijdag een nieuwe brug tussen beide landen officieel wordt geopend. President Trump dreigde weer om de importtarief op Canadese producten te verhogen. Met een buurman die zo dreigt, wil Canada geen feest vieren. De brug gaat wel gewoon open voor verkeer zoals de bedoeling was. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. Aan zee kan het hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
8: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De politie heeft de dader opgepakt voor de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Hij schoot een man neer die later in het ziekenhuis overleed. Over de identiteit van slachtoffer en dader en de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. Het staat volgens de politie los van de Vierdaagse feesten. Er is een daling te zien in het aantal aanslagen met explosieven en dat is voor het eerst in jaren. In het eerste halfjaar werden bijna 600 aanslagen gepleegd, een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij de aanslagen wordt bijna altijd zwaar vuurwerk gebruikt, soms ook met brandstof en de daders zijn vaak jongeren. In het zuiden van Frankrijk breidt een nieuwe natuurbrand zich razendsnel uit. In de regio tussen Nice en Marseille is binnen een paar uur zo'n groot gebied in vlammen opgegaan dat honderden mensen moesten worden geëvacueerd. Er zijn bijna 1000 brandweermensen bezig het vuur onder controle te krijgen. In het gebied geldt code rood. En in Oostenrijk gaat het geboortehuis van Adolf Hitler vandaag open als politiebureau. Dat moet een eind maken aan de komst van neonazi's. Die gebruiken het huis in Braunau am Inn vaak als bedevaartsoord. Er is ook kritiek dat het nu een politiebureau is. In 1939 zei Hitler al dat het zijn wens was om er een overheidsgebouw van te maken. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP Nieuws.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bij 35 de weg Enschede-Zwolle gebeurde een ongeluk. Tussen Wierden en Nijverdal-Oost is de weg in beide richtingen dicht voor het verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: 54. Goedemorgen, welkom.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is 7:08. Het is vandaag 22 juli. En vandaag op deze dag was het in 2006... dat er na 20 jaar een einde kwam aan de carrière van Dennis Bergkamp. 2006, 22 juli op deze dag.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Een ongeval vanochtend op de N35 bij Wierden. Een ernstige frontale aanrijding. Het ongeluk gebeurde op de Nijverdalseweg ter hoogte van de Dwarsdijk. Door nog onbekende oorzaak botsten twee auto's op elkaar. Twee ambulances hebben de gewonden naar het ziekenhuis overgebracht. Straks meer daarover. En Almelo telt het hoogste percentage eenzame 65-plussers van Overijssel. Volgens onderzoek van de thuiszorgorganisatie Zuster Jansen voelen veel ouders zich juist in de zomervakantie extra alleen, omdat familie, mantelzorgers en activiteiten tijdelijk wegvallen. En de bibliotheek Stad Hengelo die heeft een uitstekend jaar achter de rug. In 2025 kwamen ruim 378.000 bezoekers naar de WIEB. Dat zijn er bijna 18.600 meer dan een jaar eerder. Ook het aantal gebruikers van de bibliotheek Twente groeide. Dat is fijn om te weten, toch? Nou, vandaag een zwak regengebied dat overtrekt. Veel bewolking, plaatselijk kan er wat lichte regen vallen of een bui. Later op de dag weer wat zon. En dat wordt 21 graden vandaag. Nou, we gaan veel wandelen vanochtend natuurlijk, de Nijmeegse Vierdaagse. We hebben nog een wandeltocht dicht bij huis voor, of tegen Duchenne, zeg maar. We gaan ons nog bezighouden met het Wolkentheater. We gaan nog met Tom Velers de tour bespreken, dus blijf er lekker bij. Koffie, thee, croissantje, limonade en Mariah.

0: Het is Out of Reach. Het is Gabriel. Begin jaren 90 was dat een, of midden jaren 90, een hit, geloof ik.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 22 juli en vandaag op deze dag in 2012... de 99e Tour de France, die wordt gewonnen in Parijs door Brad Wiggins, de Brit. Die is oppermachtig en hij is de eerste Brit die de Tour wint. 2012 op deze dag, Brad Wiggins. Dan 2011, de Noorse 32-jarige anti-extremist... of rechtsextremist moet ik zeggen, Anders Breivik... die laat in een gehuurde VW-bus een zware autobom ontploffen... bij een regeringsgebouw in Oslo. Daarbij 8 doden en schiet daarna op het eilandje Utøya... Nou, bij Oslo in het Wilde Weg. 69 jongeren vinden daarbij de dood in een jeugdkamp voor de Noorse Arbeiderspartij. Dat gebeurt op deze dag in 2011. Luguber. Dan 2006. Na 20 jaar beëindigt Dennis Bergkamp zijn carrière met een afscheidswedstrijd tussen Arsenal, FC en Ajax. En de beëdiging en installatie van het kabinet Balkenende 1. Dat is met CDA, LPF en VVD. Het gebeurde in 2002. LPF-staatssecretaris Bijlhout die trainde 8 uur na beëdiging al af. Omdat was gebleken dat ze tijdens de Surinaamse decembermoorden lid was van de partij van Desi Bouterse. Dan 1991, seriemoordenaar Jeffrey Dahmer wordt gearresteerd na het overblijven van 11 mannen. En jongens, dat die worden gevonden in zijn appartement in Milwaukee. En Jeffrey Dahmer, die moest achter de tralies 1991. Dan de Nederlandse motorcoureur Jan de Vries uit Purmerend won in Amersdorp, Zweden, voor de tweede keer wereldkampioen in de 50 cc-klasse. 1973, uniek dat de Nederlandse motorcoureur dat deed. En 1923, in Nederland begint de HDO, de voorloper van de AVRO, met het uitzenden van radio-uitzendingen. En 1901, Servië herstelt diplomatieke betrekkingen met Montenegro. Dan de top 40, die was gedateerd deze dag in 1989. En de binnenkomers van die lijst als volgt. Op 34, You Got It van New Kids on the Block. Op 31, Good Good Feeling van Eric and the Good Good Feeling. Op 27, Have I Told You Lately van Van Morrison. En op 22, de hoogste nu binnenkomen, Zeno Go van De La Soul. Maar er was ook een binnenkomer op nummer 36.

The Doctor, The Doom Brothers. Uiteindelijk worden nummer 26, staat 6 weken in de top 40... en kwam op deze dag in 1989 binnen in de top 40 op nummer 36. Dan de top 3. Op 3 Marina van Rocco en the Carnations. Op 2 komen er van 3 License to Kill van Gladys Knight. En op 1 blijven staan No More Boleros van Gerard Joling. Het is de nummer 1 van 22 juli 1989...

0: En Zotto en Jamaican Bam Bam. We gaan naar de Nijmeegse Vierdaagse, de Twentse Wandelaars. We gaan naar een wandelaar uit de Lutte. Rick Damhuis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, hoe is die tweede dag begonnen? Hoe is die eerste dag verlopen, laat ik het zo zeggen?
1: Prima, rond 1:15 waren we over. Dus eigenlijk verliep alles hartstikke goed. Niet te warm,
0: ja.
1: Niet te koud.
0: Nee, goed, ja, hè? De temperatuur was lekker, hè?
1: Ja, ja zeker. Dus echt ideaal wandelweer. Niet te warm. Een beetje windje, geen regen.
0: Dat scheelt alweer. En had je nog een beetje last van, want de eerste dag een beetje zenuwachtig. Dan wil iedereen op tijd weg, loopt elkaar een beetje in de voeten, tegen de voeten, of viel het allemaal mee?
1: Nou, het valt mee, maar ik sta toch vrij vroeg. Ik sta om 3 uur aan de rij, zodat ik als 4 uur als een van de eerste weg ben.
0: Oh, je gaat echt een uur wachten?
1: Ja.
0: Oké. Maar kreeg je geen stijve spieren dan?
1: Nou, dat valt mee.
0: Oké. Maar die loopt dus eigenlijk al helemaal voorop, hè? Dat is eigenlijk het verhaal. Ja, de snelwandelaar is niet meegerekend.
1: Nou, niet helemaal voorop. Ik heb er een paar honderd voor me, denk ik.
0: Oh, toch wel. Oké.
1: Heerlijk vooraan.
0: Ja. Hey, en nou ja, tweede dag begonnen. Ook een beetje regen gehad in Nijmegen? Of valt het mee?
1: Nee, eigenlijk nog helemaal niet. Okay. Wel bewolkt, maar geen regen gezien.
0: Oké. En waar loop je nu ongeveer? Is er nog in Nijmegen zelf of ben je er inmiddels uit? Hoe zitten we?
1: Nou, een stukje Nijmegen uit. Ik heb 20 kilometer gehad en ik loop nu op een dijk bij een klein plaatsje, Niftrik heet het.
0: Niftrik, oké. Ja, je komt in de mooiste plaatsjes terecht waar je nog nooit van gehoord hebt. Tenzij je de Vierdaagse hebt gelopen, want dan kom je die plaats elk jaar tegen. Dus Niftrik, dat, en dan ga je richting Wiegen deze dag, hè?
1: Dat klopt, de dag van Wiegen, de kortste dag van de week. Vandaag is het 48 kilometer. Gisteren was het 52, dus vandaag een stukje korter.
0: Oké. Oh ja, je hebt al een paar kilometers smokkel, hè? Het is of erbij of eraf, hè? Morgen is de langste, geloof ik, hè?
1: Gisteren was de langste.
0: Oké.
1: Morgen ook weer wat langer, vandaag is de kortste.
0: Oké. En hoe is de omgeving waar je nu loopt? Een beetje gezelligheid, want het is wat stil.
1: Het is vrij rustig nog, maar ik loop nu in een lust van de 50. En de 40 kilometer heeft ze gewoon een route en de 50 moet altijd een rondje extra. En er lopen in verhouding niet zo heel veel mensen, dus het is nog vrij stil inderdaad.
0: Ja, een beetje saai, hè?
1: Ja, dat kan vanmiddag wel.
0: Oké. Ja, wat doe je na de tijd als je over bent?
1: Douchen, even uitrusten en dan gaan we nog even langs de kant staan om de laatste wandelaars binnen te
0: gaan. Oké, je gaat je eerst even afspoelen, dat begrijp ik dus.
1: Dat direct.
0: Ja, wat doe je dat te plekken of doe je dat op de plek waar je slaapt of logeert?
1: Dat plek is een paar kilometer fietsen vanaf de start.
0: Oké. Heb je een huis of een tent of hoe zit je eigenlijk?
1: Een huis, want mijn zus woont in Nijmegen.
0: Kijk, dat zijn de middelen. De fatsoenlijk bed dus ook nog.
1: Ja, zelfs dat.
0: Ja, dat doet wonderen. Sommigen liggen op een matje in de tent, hè? Ellende, ja. Heel goed. Hey, je loopt toch ook met je moeder, geloof ik, aan mijn hoofd?
1: Ja, alleen zij sloopt de 40. Dus
0: oh ja,
1: zij,
0: dat is het verhaal. Ja, ja.
1: Exact punt waar de routes samenkomen.
0: Hoe gaat het daarmee? Ook goed?
1: Goed, ja. Ik denk dat zij nu een kilometer of 12, 13 gelopen heeft.
0: Oké. En hoeveelste keer loopt zij?
1: Ook de 18e.
0: Ook de 18e. Het is een, nou ja, een soort van verslaving, zeg maar, Rick. Te gek.
1: Ja.
0: Goed zo. Hey, succes vandaag. Zet hem op. We blijven je volgen. We gaan morgen vroeg weer bellen. En maak er een mooie dag van daar in Nijmegen. Rick Damhuis. Dankjewel, hè.
1: Dankjewel. Tot morgen.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
4: Hou je huis koel. Knippers zonwering heeft een doel.
3: De schaduwmakers uit het oosten.
5: Isoleren? BioXBeats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
16: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 7:35, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs.
0: Daphne.
17: De politie heeft de dader opgepakt voor de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Hij schoot een man neer die later in het ziekenhuis overleed. Volgens de politie is er geen link met de Vierdaagse feesten. Voor het eerst in jaren zijn er minder aanslagen gepleegd met explosieven, blijkt uit cijfers. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600 tegen ruim 700 in dezelfde periode vorig jaar. En een recordaantal gemeenten is nog niet klaar met de formatie, schrijft Binnenlands Bestuur. 16 gemeenten hebben nog geen nieuwe coalitie en daarmee stijgt de gemiddelde formatieduur naar 90 dagen.
0: Dankjewel, Daphne. Rutger, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Het bedrijf Rendementsbouw uit Enschede is failliet verklaard. Het bedrijf is naar eigen zeggen gespecialiseerd in het plaatsen van ramen en deuren. De afgelopen jaren gingen er in de regio veel bedrijven failliet binnen de kozijnenhandel. De eigenaar van het Enschedese bedrijf heeft verzet aangetekend tegen het faillissement. De wolf die in april in de zijtak van het Twentekanaal in Deldenenbroek werd gevonden, is doodgeschoten. Uit vrijgegeven documenten blijkt dat betrokken partijen besloten die informatie niet te delen. Stichting Wolvenbelangen gaat daar aangifte tegen doen, want volgens de stichting had de doodsoorzaak wel openbaar gemaakt moeten worden. En de bibliotheek in het centrum van Hengelo kijkt terug op een topjaar. Er kwamen afgelopen jaar 378.000 bezoekers. Het waren er bijna 20.000 meer dan in 2024. De opvallendste groei is te zien onder jongvolwassenen tussen de 18 en 27 jaar. Door de invoering van het gratis lidmaatschap voor deze groep steeg het aantal jonge leden met maar liefst 321%. En dan het weer voor Twente. Het wordt een behoorlijk bewolkte dag met af en toe een bui en 20 graden. Morgen begint ook bewolkt, maar later op de dag komt de zon erdoor. Het wordt dan een graad of 21.
0: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. We gaan richting Wierden, Nijverde Oost. 1 minuut over 1 kilometer dicht vanwege een ongeval al daar. En andersom is dat hetzelfde geval. 2 kilometer file tussen Nijverde Oost en Wierden. Ook dicht vanwege dat ongeval. Check het op twentefm.nl. Dan hebben wij op dit moment geen controles. Het is ruimbaan, tenminste iets wat flitsmeister.nl ziet. Mocht het anders zijn, laat het ons weten. Dat kun je doen via de 1 Twente app of via twentefm.nl. Rechterboven staat een linkicoontje. De volgende Vierdaagse klant staat klaar. We bellen straks met Ben Nijkamp.

0: spreek ik die van jou.
1: En zo is het. Emma Heesters en Emma had het over Hart van Breker. Hier op Twente FM. Het is 7:50 geweest. We gaan kijken waar Ben Nijkamp is. Ben, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij zit in de Nijmeegse Vierdaagse op de plek. Waar?
2: Bij de Beleide Dries. Ik zit 15 kilometer en ik heb nou pauze. Lekker rustig hier dus.
1: Ja, jij stuurt me net een foto met een heerlijk kopje soep. Met een broodje, alles erop en eraan. Daar heb je het nu wel zin aan, begrijp ik.
2: Ja hoor. Het is dus morgens vroeg. De tomatensoep gaat er altijd in als je een wandeling bent hier bij de Vierdaagse.
1: Ja, heb je nou ook je vaste pauzeplekken?
2: Ja, maar zo ongeveer, hier kom ik ook al jaren, dus ongeveer wel elke keer dus de vaste plekken waar je denkt, ja, daar heb ik pauze na zoveel kilometer, dus dat gaat prima.
1: Ja, welke plek is dat? Is dat een restaurantje of zijn dat particulieren, of moeten we dat zien?
2: Het is een hele grote speeltuin is het. Met een camping erbij, geloof ik. Het is nu wel een hele grote speeltuin hier. Dus blij de Dries net in Wiegen.
1: Ja, en dat is traditioneel.
2: Of
1: dat
2: voor
1: je
2: de mensen, ja.
1: Herkennen ze je nu ook al dan, als je aan komt lopen?
2: Nou, denk ik niet. Met al die tussen die 30.000 man, nee, denk ik niet.
1: Oké. Hey, hoe is het vergaan? Want vanochtend weer vroeg vertrokken voor de 41ste editie, tenminste dag 2 in dit geval. Hoe is die gisteren verlopen? Is het weer twee vingers in de neus, Ben?
2: Ja, gisteren weer. Ik was tegen 12:45. 1:00 was ik weer over. Dus het was weer lekker. Het liep weer heerlijk. En vandaag loopt het ook gewoon weer lekker. Dus we gelopen gewoon weer lekker door. Hè.
1: Ja.
2: Na vandaag, ik zeg, het spiel alweer op. Zitten wij er op de helft. Hè.
1: Ja, dat gaat rap, hè, natuurlijk. Ik sprak net Rick. Die zegt, het heeft nog niet geregend in Nijmegen omgeving. Hoe is dat bij jou? Ja, het zal waarschijnlijk hetzelfde zijn. Maar het kan een plaatselijke bui zijn.
2: Nou, vanmorgen heb ik 3 spetters gehad volgens mij en voor de rest niet, nee. Ze verwachten wel vandaag, maar eerst zien en dan geloven tegenwoordig.
1: Ja, nou wat heel veel lawaai had gemaakt van die roze dinsdag in dit geval. Is er alweer het een en ander te zien of heb je zelf ook een hoedje op?
2: Ja, het is een heleboel roze. Ik heb ook een roze t-shirt en roze sokken aan, dat hoort erbij. Nee, een heleboel roze is er weer te zien, een heleboel roze t-shirts, ja. Dat is op roze woensdag altijd. Hè. Dat hoort er gewoon bij in Nijmegen.
1: Ja, zeker. En dan het laatste stukje ga je weer door de stad, richting de finish, hè?
2: Ja. Straks eerst nog naar Wiegen. Wiegen in, Wiegen uit. Dan komt Wiegen weer in. En dan moet je lust hebben om Wiegen maken. En dan van Wiegen richting Nijmegen. Ja, een kleine plaatsje in. Nijmegen in. En dan is het een hele roze gedoe in Nijmegen. Al die mensen langs de kant. Groot feest.
1: Geweldig allemaal, geweldig. Zeg, omdat je zwaar mee doet, zie je dan lopers die jij al vaak hebt gezien, bekende?
2: Nou, van eigenlijk, nee, sommige die zie je wel vaker lopen, maar dat ligt er net waar je loopt. Hè. Ik bedoel, als je vooraan loopt, achteraan loopt, dat ligt er helemaal aan. Iedereen verandert ook altijd, maar echt, nee. Ja, soms zie je mensen denken, hey, die heb ik vaker gezien, maar...
1: Nou, ze herkennen jou wel waarschijnlijk.
2: Dat is geen idee. Ik verander ook aardig iedere keer. Dat scheelt. Okay. Ja, en er zijn iedere keer nieuwe lopers bij je. Dus,
1: hartstikke goed. Ik probeer je later in de show over 2:00 nog een keer te bellen. Is dat oké? Gaat het lukken, denk je?
2: Ja hoor, dat gaat lukken. Dat is prima.
1: Goed zo.
2: Dan zie ik je dan alweer.
1: Mooi zo. Okay, succes. Ben Nijkamp. Hoi.
3: Okay, zijn er vandaag jarig?
1: Wij doen een greep uit de verjaardagslijst. Wie zijn de onder andere jarig vandaag? Het is Marije Mathieu. Die wordt 80. Gefeliciteerd. We hebben Cornel Maas, de journalist. Sophie Tewal, 64 geworden. Jonke de Cruijff, musicalster, is 61. Edward van Kuilenborg is sportjournalist, wordt 59. En Dirk Kuyt, voetballer, wordt 46. En Kate Ryan, de zangeres uit België, wordt 46 vandaag. Gefeliciteerd en een mooie dag. En last but not least, een lijstje onder andere jaren, zeggen we dan. Hij wordt 79, Don Henley.

0: Don Henley, vandaag jarig. Hij was de meester van The Boys of Summer. En deze Don Henley is 79, worden we zeggen. Gefeliciteerd en een mooie dag. Naast de Nijmeegse Vierdaagse is Joey Kruishaar bezig met de Overdenkelse Vierdaagse. Joey, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, waar ben jij aan begonnen? Hoor je mij?
1: Aan 200 kilometer in 4 dagen.
0: Ja, ja, ja. En dat doe je niet zomaar. Dat doe jij met een hele goede reden, heb ik begrepen.
1: Dat klopt. Ik doe dat voor de ziekte van Huntington. Waarbij ik binnen mijn familie mijn neefjes en nichtjes heb die daar mee te doen hebben.
0: Oké. Okay.
1: En daarmee is het eigenlijk allemaal begonnen.
0: Ja, ja. En nou loop je elke dag 50 kilometer om die ziekte, zeg maar, te ondersteunen, in te dammen, zeg maar. De Vierdaagse van Overdinkel noem je.
1: Ja, klopt. Een soort van eigen concept van de Nijmeegse Vierdaagse.
0: Ja, je denkt van waarom naar Nijmegen? Ik kan dat ook dicht bij de deur doen.
1: Ja, ik wou eerst de Nijmeegse Vierdaagse doen, maar er was een wachtrij van 25.000 mensen. En toen ben ik eigenlijk met dit eigen idee gekomen.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook hartstikke mooi. En welke kanten loop je op? Want 50 kilometer over Dinkel kun je alle kanten in Twente bereiken.
1: Gisteren ben ik in Overdinkel begonnen en zijn we naar Delden heen gelopen. En uiteindelijk

0: Ik heb weer een andere route van Delden teruggepakt naar Overdinkel. En vandaag zijn we weer om 5 uur begonnen en lopen we nu naar Haaksbergen in.
1: Kijk aan. En doe je dat alleen of heb je begeleiding? Of hoe moeten we dat zien?
0: Ik heb wel telkens mensen die meelopen. Alleen gisteren hebben we uiteindelijk na 30 kilometer 3 afvallers gehad. Dus ben ik wel als enige overgebleven die 50 kilometer heeft volbracht. Maar vanaf vandaag is het de bedoeling dat de mensen telkens 5 kilometer gaan lopen en dan komt er een nieuw persoon bij. Zodat het voor de rest ook te doen is.
1: Oké, die doen een beetje de estafette.
0: Ja, zo kun je het eigenlijk wel noemen.
1: Ja. Hey, is lopen altijd jouw passie geweest of was dit echt een ingeving van hier moet ik wat aan doen voor de ziekte Huntington?
0: Nou, normaal loop ik eigenlijk nooit.
1: Oh. Kijk, dan komt de aap uit de mouw, hè?
0: Dus het is wel voor het eerst dat ik zulke afstanden loop, ja.
1: Oké. Hey, morgen gaan we weer lopen. Welke kant ga je dan op?
0: Morgen gaan we naar Opmassum in.
1: Oké. En vrijdag?
0: Vrijdag is het naar Steppelo.
1: Oké. Je hebt al die routes al uitgezet, neem ik aan, hè? In kaart gebracht.
0: Ja, alle routes zijn al bekend.
1: Ja. Hey, nou zag ik je gisteren door Delden lopen. Je hebt ook een heel team om je heen, geloof ik, die je ondersteunen, toch?
0: Ja, ik heb telkens mensen die met de auto's komen, eten brengen, drinken brengen. Eventueel schone kleding, aangezien het nu ook de hele ochtend heeft geregend.
1: Oké. Volgend jaar de Nijmeegse?
0: Ja, moeten we nog even over nadenken hoe dit bevalt.
1: Hoe valt er naar, bevalt er na één dag? Een beetje zere spieren of heb je blaren?
0: Tot nu toe heb ik nog geen blaren, maar ik werd vanochtend wel even wakker met verzuurde benen en een beetje kramp.
1: Heb je het al. Oh. Hey, belangrijkste is dat er geld binnenkomt voor tegen de ziekte Huntington. Hoe gaan we dat doen? Hoe is dat allemaal te organiseren, Joey?
0: Ik heb een eigen GoFundMe heb ik daarvoor opgestart. En eigenlijk op alle social media kanalen heb ik het dezelfde naam. Dus gewoon Joey Kruisa. En daar staat eigenlijk de hele race op. En daar staat ook de link waar je kunt doneren.
1: Goed zo. Nou, de link komt zo meteen ook nog even op twentfm.nl te staan. Onder dit stukje, onder iets gemist, kunnen mensen jou doneren. Elke euro is er één of heb jij speciale bedragen?
0: Nee, mijn streefbedrag van 5000 euro heb ik al gehaald.
1: Oh,
0: dus
1: dat is mooi.
0: Dus eigenlijk elke euro dat meer, dat zou mooi binnenkomen zijn.
1: Goed zo. Joey, zet hem op. Waar loop je nu ongeveer?
0: Bij de Intratuin in Enschede.
1: Oh, dus je moet nog een eindje.
0: Ja, nog ongeveer 10 kilometer, dan ben ik op de helft.
1: Oké, je hebt al wel een mooie route uitgezocht, toch? Niet langs de grote weg, hoop ik.
0: Ja, nu alleen laatste stukjes langs de grote weg.
1: Oké, nou, hou het vol, zet hem op. Joey Kruisaar, beste mensen, even zoeken ook op social media en dan kun je hem ondersteunen. GoFundMe.com. En het gaat allemaal om samen, tegen of voor Huntington. Ik wens je veel succes, Joey Kruisaar, met je tocht. Dankjewel.
0: Hartstikke bedankt.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Isoleren? BioX Beads. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
14: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De dader is opgepakt voor de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Maar de politie wil nog niets kwijt over zijn identiteit en de aanleiding voor de schietpartij. Volgens de politie is het slachtoffer een jonge man die later in het ziekenhuis overleed. Er zou geen link zijn met de Vierdaagse feesten. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is blij met de daling van het aantal aanslagen met explosieven in ons land. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600, tegen ruim 700 in diezelfde periode vorig jaar. Schouten is voorzitter van een werkgroep die zich met de registratie bezighoudt en zegt dat elke aanslag er nog één te veel is. De gemeenteraadsverkiezingen waren in maart, maar een record aantal gemeenten is nog niet klaar met formeren. 16 gemeenten hebben nog steeds geen nieuwe coalitie en daarmee stijgt de gemiddelde formatieduur naar 90 dagen, schrijft Binnenlands Bestuur. En door de zomervakantie komen daar al gauw 30 dagen bij. En bij de overheid zijn het afgelopen jaar bijna 6000 voorwerpen van beschermde diersoorten ingeleverd. Een jaar eerder waren het er ruim 1000. Het gaat om zaken als ivoren sieraden, krokodillenleren tassen en opgezette vogels die mensen anoniem kunnen inleveren. De reden van de stijging is volgens een woordvoerder moeilijk te zeggen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Dit is
10: Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk vanochtend op de A35, de weg Enschede-Zwolle, is de weg in beide richtingen dicht tussen Wierum West en Nijverdal Oost. Dat duurt nog tot 12 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: Het is zomer in Twente. Twente.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All, hier op Twente FM.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Deel 2 van de show van 22 juli. Vandaag op deze dag wordt na 20 jaar de carrière beëindigd van Dennis Bergkamp. Dat doet hij zelf. Hij stopt ermee. 2006, 22 juli.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Ongeval vanochtend op de N35. Een ernstige aanrijding, een frontale aanrijding. Ongeluk gebeurde op de Nijverdalse weg ter hoogte van de Dwarsdijk. Door nog onbekende oorzaak botsten twee personen auto's op elkaar. Twee ambulances zijn naar het ziekenhuis gereden om de gewonden over te brengen. Check het telefoonnaal op 120.nl. De weg zit nog dicht, de N35. En de Biep in Hengelo, ja, daar gaat het goed mee. Uitstekend jaar. In 2025 kwamen er ruim 378.000 bezoekers naar de Biep. Dat zijn er bijna 18.600 meer dan een jaar eerder. En Almelo telt het hoogste percentage eenzame 65-plussers van de regio. Volgens de onderzoek van thuiszorgorganisatie Zuster Janssen voelden veel ouderen zich juist in deze tijd extra alleen, omdat familiemantelzorgers en activiteiten tijdelijk wegvallen. En wie woensdagmiddag een laagvliegende Chinook boven Enschede ziet of hoort, hoeft niet vreemd op te kijken. Dat klopt, Defensie houdt een oefening in de omgeving van het Heekpark. Dus dat is dan zeg maar die helikopter die je ziet. En dat is mijn beest. Och jee, echt een beest. Straks de Nijmegense Vierdaagse en we gaan nu...

0: fietsvierdaagse. En we gaan nog straks naar Henk Eerman. Die loopt de 11e vierdaagse van Nijmegen. We gaan kijken waar die loopt op deze dinsdagochtend. En nu gaan we naar het Wolkentheater. Want bezochte kinderen in asielzoekerscentra een magische circusdag. En dat gebeurt volgens mij ieder jaar. Dat dit op de planning staat en ook weer in deze regio. Elmar Hofstee, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hoi hoi.
0: Welkom, welkom, welkom. Jullie Dank gaan goede dingen doen, kinderen blij maken.
1: Kinderen blij maken. Weet je, ze zitten 5 tot 6 weken in een AZC, ze hebben geen school. Iedereen gaat lekker op vakantie, of heeft lekker vakantie. En wij mogen in die week eventjes 1,5 uur de kinderen even uit de sleur meenemen in een ander verhaal.
0: Ja, dus de andere kant zeg maar, van de asielzoekers, drama tussen aanhalingstekens, laat ik zo zeggen, dat die kinderen daar zitten. Want dat is even dat raak je toch altijd op een of andere manier.
1: Nou, dat is het. Kijk, je kan willen over het migratieprobleem wat je wil, alleen die kinderen zijn altijd de dupe.
0: Ja, dat blijkt dus. En dat lossen jullie op. Is dat elk jaar in de zomervakantie of gaat het hele jaar door?
1: Nou, het Wolkentheater bestaat zelf 30 jaar. Is opgericht door Adriaan, die is uit Joegoslavië gevlucht. Hij heeft zelf ook in een AZT gezeten. En was in Joegoslavië was hij het theater maken en dacht, ik ga wat terug doen voor wat Nederland aan mij gegeven heeft. En zo is het Wolkentheater ontstaan. En dat is nu uitgebouwd tot 2 tours. Eentje in de zomer, eentje in de winter. En ongeveer 25 tot 30 voorstellingen per tour.
0: Ja, en wat doen jullie onder andere zeg maar, als jullie ter plekke zijn?
1: Ja, wat we doen, we beginnen met een leuke workshop. Het thema is circus, dus er wordt op een hele grote bal gelopen. Er wordt geoefend op het eenwieler. Nou ja, alles wat met circus te maken heeft, kunnen de kinderen mee oefenen. En na ongeveer 1,5 uur, 3 kwartier, dan krijgen de kinderen een echte circusvoorstelling.
0: Oké, en daar is ruimte genoeg voor. Ja, ik heb geen idee waar het gebeurt. Gebeurt het in het centrum zelf of buiten?
1: Ja, dat verschilt. Met mooi weer spelen we het liefste buiten natuurlijk. We hebben natuurlijk echt wel een beetje oppervlakte nodig. En op de meeste AZT's is dat ook echt wel goed beschikbaar. En ja, bij slecht weer is het dan wel binnen. Maar over het algemeen buiten.
0: Ja, nou zijn jullie deze week in de regio. Vandaag in Dalfsen, morgen in Almelo. We hebben dan nog Holte. Dat is ook morgen. Doen jullie 2 op 1 dag. Zo, dat is een drukte.
1: Ja, we doen er 2 op 1 dag. Ja, klopt.
0: Ja, en dan even kijken. Enschede hebben we dan ook nog in Albergen. Dus een drukke tour.
1: Drukke tour, ja, hartstikke leuk. Ja, het is letterlijk van Delfzijl tot Maastricht. En alles wat ertussen zit. En weet je wat nou gewoon zo mooi is? En toevallig had ik het daar gisteren nog over met een COA-medewerker. Dat het af en toe even voelt, als je aan het spelen bent, dat de hemel heel eventjes open gaat voor die kinderen. Dat er even een klein zonnestraaltje, even een ander moment van leven is. Even op een andere wereld, op een andere plek, zonder zorgen, zonder problemen. En je merkt gewoon dat die kinderen helemaal meegaan in het verhaal. En het verhaal is nu zo opgebouwd dat er circusartiesten worden gezocht. En er zit heel veel interactie in de voorstelling. Heel weinig woorden, maar heel veel interactie. En het mooie is dat die kinderen echt hun best gaan doen om ook circusartiest te worden. En dat lukt uiteraard. Maar dat is fantastisch om te zien. Omdat ook daarin talenten gebruikt kunnen worden van de kinderen. Dat is echt heel tof om te zien.
0: Nou, je zegt er al weinig woorden. Want ik neem aan dat je het niet volledig in het Nederlands doet. Of misschien in het Engels. Ik heb geen idee. Dat is natuurlijk lastig te communiceren.
1: Wij praten Nederlands. Alleen in de voorstelling zit heel veel slapstick, heel veel mimiek. Dus het is echt een theatrale voorstelling waarbij de taal bijna internationaal is. Zodat iedereen dat begrijpt. En natuurlijk, als het dan gesproken wordt, dan niet in het Nederlands. Maar iedereen begrijpt wat de bedoeling is en wat er gebeurt.
0: Hele goede zaak. Nou, en als jullie zeg maar, deze regio gehad hebben deze week, gaan jullie verder in het land?
1: Even kijken, we zitten volgende week vooral in het noorden. Dan zitten we van de regio Noord en we eindigen de 3e week in regio Zuid.
0: Oké, nou, een hele tour door het land. Fantastisch werk.
1: Ja, het is echt fantastisch om te mogen doen.
0: Ja, dat geloof ik graag. Nou, we gaan het meemaken, tenminste de kinderen gaan het meemaken in het asielzoekerscentrum, het Wolkentheater. Elmar Hofstee, dankjewel. Goeie woensdag en succes.
1: Dankjewel.

0: Het is Bill to Last, het is Melly hier op Twente FM op deze woensdagochtend. Het is dag 2 van de Nijmeegse Vierdaagse en ook Henk Eerman loopt weer. Henk, goedemorgen. Tenminste, daar ga ik vanuit.
1: Ja, goedemorgen Wim. Ik loop nog.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ik sta nu even stil natuurlijk, want anders kan ik niet praten. Maar goed.
0: Jij kunt niet allebei, hè? Nee.
1: Nee, dat kan niet. Nee, dat gaat niet lukken.
0: Ja, nou weet ik, veel lol, alles erop en eraan. En ja, hoe voelt het benengestel? Want ja, je loopt inmiddels voor de 11e keer. Ja. En dan kun je denken van met 2 vingers in de neus, maar nog pijntjes her en der?
1: Nee, ik heb het anders voorgedacht. Ik dacht, nou, dat wordt dit jaar gewoon niks. 3 maal niks. Nou, de eerste dag is klaar. Zoals je aangaf, vorige week nog bij de rugpoli in Delden. En nu, nou, maandag. En het loopt lekker nu. Ik mag niet wagen.
0: Misschien loop je het wel los, zeg maar.
1: Ja, je weet het niet. Want ik loop daar vanaf december te gaan dus met mijn linkerbeen. Maar goed, gewoon de ene been voor de ander. En is nog iedere keer. Dat spelletje is nog iedere keer hetzelfde.
0: Ja, en nou weet ik op deze, zeg maar, roze dinsdag in dit geval. Dat jij ook altijd normaal gesproken verkleed rondloopt. Maar ik weet niet of de status hetzelfde is als andere jaren. Of heb je er wat anders in de pet? Hoe zit het?
1: Nee, we hebben toevallig hetzelfde pak vorig jaar weer aangetrokken. Want. Ik kan een nieuw pak kopen, maar het was, ik wist niet wat allemaal uit mijn blessure ging komen. Maar goed, met dit pak, ik heb nog heel veel bekijks en namens heb gezien.
0: Ja, wat vind je van zo'n dag? Is het toch belangrijk om dat te doen? Of wat elk jaar is dat die dinsdag? Gaat het weer meer om de show?
1: Ik ben met mijn zus zwaaien. Dag Ria.
0: Ria, hallo.
1: Ja, ja, die lopen zo voorbij nou. Maar goed, ik haal hem zo wel weer in. Het is mooi, ja, gewoon iedereen. Ze zijn wel een beetje verkleed, maar niet zo gek als wij, denk ik.
0: Oké. En wij is, je loopt altijd met z'n tweeën, toch?
1: Ja, ja. Ja, maar Gerard, die heeft afgelopen zaterdag voor vertrek 2 keer geniest. En die is inderdaad ook een beetje, die is nog bij de fysio gelopen maandag hier in Malden. En, maar die loopt nog steeds.
0: Okay.
1: Ik kreeg vanmorgen wel een telefoontje van mijn zoon. Die moet nog 50. Die had wel van. Ik zeg, jongen, ik kan op elkaar en huppakee, doorlopen. Nou, maar ik heb nog maar zoveel. Ik zeg gewoon doorlopen. Ja, net hoe ik ben. Net zo gek.
0: Die wilde vanochtend al stoppen?
1: Ja, nee, het wel zwaar, zeg. Ik zeg, een paar eerste jaar nog wel. Ik zeg, gewoon doorlopen.
0: Ja.
1: Maar goed, dat niet mag gaan. Ik zeg, dat niet mag gaan. Ik zeg, je moet een taxi bellen en gewoon naar de camping gaan. Ik zeg, ja, je moet niet. Hij staat bij mij in loondienst. Hij moet natuurlijk niet volgende week zeggen, pa, ik kan niet weg.
0: Oh, kijk, dan ga je, dat denk jij ook alweer aan. Ja, natuurlijk, aan de handel. Ja, je moet een beetje uitkijken, ja. Man. Ja, ja, ik begrijp het.
1: Ja. Ja, hij loopt nog. Ik zie mijn broer lopen. Ja, hij loopt nog.
0: Oké. Okay.
1: Maar dan moet ook.
0: Jullie lopen bij elkaar, begrijp ik. Iedereen uit Reutem of omgeving, of is het uit heel Twente?
1: Ja, heel Twente.
0: Okay.
1: Al dergen, ja, je ziet van alle kanten. Ja.
0: Van alle kanten, hartstikke goed. Hé, maar wat zeg je nou? Ga je met de taxi van de camping naar de start of heb je de...
1: Nee, van de Malden op de fiets. Hij is 7 kilometer op de fiets. En hij is heerlijk ook naar de tijd voor de beentjes. Dan fietsen die pijntjes er allemaal weer een beetje uit.
0: Ja.
1: En dan ga je op de camping even een beetje wel een paar van die goudgele rakketjes erachter kiepen. En dan ga je slapen.
0: Ja, ja, ja. Heel goed, heel goed. Hey, maar nou weet ik wel dat het, als je gelopen hebt, dat schuurt allemaal een beetje. Dat op het zadel zitten ook niet prettig is, hoor.
1: Oh, jawel, jawel. Een goede zadel heb wel.
0: Ja, oké, okay. Speciaal zadel.
1: Je moet niet op de punt gaan zitten. Je moet wel een zadel hebben, hè?
0: Nee, dat lijkt me heel goed. Lijkt me heel verstandig in dit geval.
1: Maar hebben jullie nog regen gehad? We hebben net een fikse bui gehad onderweg. Dat was iets minder, maar goed.
0: Die vraag stond hier op papier. Ik weet dat Ben Nijkamp, die ik gebeld heb, heeft wel regen gehad. Rick Damhuis heeft nog geen regen gehad. En jij dus wel, begrijp ik nu.
1: Ik was slecht. Okay. Hallo?
0: Ja, nee, we zijn er nog. Hallo?
1: Oké. Okay.
0: Ja?
1: Ja, ik ben er nog.
0: Ja, ja, nee, daarom, het weer is niet echt optimaal, of valt het allemaal mee?
1: Ik kom er nog.
0: Oké. Okay. Goed zo. Van mij val je nu wel weg.
1: Poncho aan en heb ik geen idee. Gewoon doorlopen. Ja, ik ga niet verder als veel. Het droogt zo weer op.
0: Ja, dat is zeker zo. Absoluut. Al een biertje gehad of niet?
1: Ik droog weer.
0: Je valt nu weg.
1: Tot morgen.
0: Yo. Ja. Dat was Henk Eerman die ergens in de bossen loopt. En ja, de verbinding is daar niet al te best natuurlijk. Maar goed, tot morgen inderdaad. Geniet er lekker van en maak er een mooie dag van. Straks gaan wij ons nog bezighouden met de Tour de France. Wat gaat er vandaag gebeuren? En we hebben ook hippies lat erop wat eraan zit te komen.
2: Isoleren BioX Beats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Mens en relatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
11: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 5:05, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse Feesten in Nijmegen is een 18-jarige Rotterdammer. Ook de opgepakte verdachte is 18 en komt ook uit Rotterdam. De politie is op zoek naar getuigen van de schietpartij. Er zijn afgelopen jaar 5 keer zoveel voorwerpen van beschermde diersoorten ingeleverd als een jaar eerder, bijna 6000. Het gaat om bijvoorbeeld ivoren sieraden en opgezette vogels. Het is niet duidelijk waarom het er zoveel meer zijn. En de kersverse Britse premier Andy Burnham heeft direct al een hervorming doorgevoerd. De maximumprijs voor losse buskaartjes in Engeland gaat omlaag van 3 naar 2 pond. Burnham vindt dat het OV voor iedereen betaalbaar moet zijn.
0: Dankjewel Daphne. Rutger, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Het bedrijf Rendementsbouw uit Enschede is failliet verklaard. Het bedrijf is naar eigen zeggen gespecialiseerd in het plaatsen van ramen en deuren. De afgelopen jaren gingen er in de regio veel bedrijven failliet binnen de kozijnenhandel. De eigenaar van het Enschedese bedrijf heeft verzet aangetekend tegen het faillissement. De wolf die in april in de zijtak van het Twentekanaal in Deldenenbroek werd gevonden, is doodgeschoten. Uit vrijgegeven documenten blijkt dat betrokken partijen besloten die informatie niet te delen. Stichting Wolf op Belangen gaat daar aangifte tegen doen, want volgens de stichting had de doodsoorzaak wel openbaar gemaakt moeten worden. En de bibliotheek in het centrum van Hengelo kijkt terug op een topjaar. Er kwamen afgelopen jaar 378.000 bezoekers. Het waren er bijna 20.000 meer dan in 2024. De opvallendste groei is te zien onder jongvolwassenen tussen de 18 en 27 jaar. Door de invoering van het gratis lidmaatschap voor deze groep steeg het aantal jonge leden met maar liefst 321%. En dan het weer voor Twente. Het wordt een behoorlijk bewolkte dag met af en toe een bui en 20 graden. Morgen begint ook bewolkt, maar later op de dag komt de zon erdoor. Het wordt dan een graad of 21.
0: Dankjewel, Rutger. De luchten richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer op dit moment op de A1. En dan de A35 Ongeval gebeurt tussen Wierden en Nijverdoost. Vanochtend twee auto's tegen elkaar zitten naar het ziekenhuis. En tot 12 uur zit de weg nog dicht. Tenminste, dat is de planning. 4 kilometer file tussen Wierden en Nijverdoost. En andersom ook tussen Nijverdoost en Wierden. 3 kilometer dicht door politieonderzoek. En langzaam rijdend verkeer wordt daar gemeld. Geen controleposten in de regio. Kortom, ruim baan. Straks gaan we nog richting de Nijmeegse Vierdaagse. We gaan nog naar de Tour de France. Met wielerheld Tom Velers. De Twentse wielerhelden die vertellen over de Tour. En we gaan ook richting Latrop. Want er gaat weer een concours aankomen. We gaan te paard. Straks hier op Twente FM.

0: Divine Emotions op Twente FM, Tense Radio. Kijk eens aan, daar komen ze weer aan, de paarden. Want het is weer tijd voor een paardenspektakel, tussen aanhalingstekens namelijk. We gaan op concours, we gaan hippies latter op doen. Volgende week, hè, Stijn Roelink, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het gaat volgende week toch gebeuren, geloof ik, hè? Of vanaf zondag?
1: Ja, aankomende zondag beginnen we met dressuur.
0: Ja, wat gaat er gebeuren in Latrop voor de paardensportliefhebbers?
1: Ja, we hebben een hippies evenement bij ons. Dat is zondag, aankomende zondag hebben we de dressuur. Dan dinsdag tot en met zondag hebben we het springen. Van de paarden tot aan de ponies.
0: Oké, dat is een hele week lang, hè?
1: Ja, elke avond.
0: Ja, en hoeveel paarden gaan er meedoen ongeveer?
1: Ik hoop toch wel op 500-600 deelnamen.
0: Het is niet te geloven.
1: Ja, het is heel veel.
0: Ja. Is dat ook in deze vakantie zo? Of zijn de ruiter en paard, we gaan niet weg of zo? Of is dit de vakantie voor velen? Kan natuurlijk ook nog.
1: Nee, heel veel ruiters houden de rekening mee qua vakanties, omdat ze allemaal in Latrop willen rijden.
0: Ja, dat is toch bijzonder?
1: Ja. Ja, dat is heel bijzonder, maar wij zijn ook daar hard mee bezig. En we hebben ook een grascompetitie opgezet samen met Bentelo en Langeveen. En we merken toch wel dat heel veel ruiters dat geweldig vinden en bij ons willen rijden.
0: Ja, waarom noem je Bentelo en Langeveen? Zijn daar ook een koers? Want Bentelo is ook wat te doen, ja. Volgens mij, toch?
1: Ja, Bentelo is de week erop. Bentelo heeft de grascompetitie. En dan begin september hebben we in Langeveen de finales.
0: Oké, grascompetitie.
1: Ja. Ja, ja, supermooi initiatief geworden.
0: Ja, wat is grascompetitie?
1: Vroeger waren alle concoursen in Nederland waren op gras. En bij ons terrein hebben we nog een grasbodem. En een aantal jaar geleden liepen die wedstrijden ietsjes terug. En toen hebben we de handen ingeslagen en hebben we gezegd, maar dan gaan we met z'n drieën oppakken en we zorgen dat het weer een groot succes wordt. Dat ook mensen weer bij ons willen rijden.
0: Oké, maar is gras anders rijden, ja, ongetwijfeld, dan in het zand of wat dan ook?
1: Ja, het is wel anders rijden, maar als je het één keer hebt gedaan, dan wil je ergens niet meer terug.
0: Oké, is dat mooier? Ja, is dat prettiger rijden?
1: Ja, rijdt veel mooier, rijdt veel rustiger. Je hoeft niet bang te zijn dat een paard glijdt. En op zandbodems is dat rijden natuurlijk is ook mooi rijden. Maar die grasbodems, dat is toch iets ouderwets en heeft iets meer charme.
0: Ja, oké. Nou, de hold van ouderwets, toch?
1: Ja, oh nee.
0: Ja, als er maar goede dingen zijn uit het verleden. En die zijn er genoeg, gelukkig maar. Hoe ziet het er ongeveer in Latrop uit volgende week? Ik bedoel, zijn de bezoekers welkom? Hoe gaat het er allemaal uitzien? Gezelligheid, alles erop en eraan?
1: Ja, elke avond is het gezelligheid. We hebben alle dagen is vrije intree. Met vrijdagavond hebben wij het spectaculaire 1.30, 1.35 met een muur erin. Die kunnen ze facultatief aanrijden. Voor het set of voor het 1.30 staat de muur op 1.70 meter. En voor het 1.35 op 1.80 meter. En wie er overheen gaat, die verdeelt €1.000.
0: Oké. Okay.
1: En ja, dat is heel spectaculair. En dan hebben wij die avond sleutelen we af met een DJ en een zanger. Zwarte Jannes, Orlando Uiterwerf, die komt zingen. En hebben we zaterdag, ja, heel gaaf. En hebben we zaterdagavond hebben we nog Sixbar. Dat is een beetje onbekende, maar dat is zes hindernissen achter elkaar. En dan een wedstrijdje wie het hoogste kan. Vorig jaar werd dat 1,90 meter.
0: Dat is een beste hoogte.
1: Dat is heel hoog, ja.
0: Ja, zo. Ja, ga er maar op zitten. Letterlijk een figuur. Ja, je moet niet van de paard vallen.
1: Nee, dat is echt hoog. Dat klopt.
0: Ja, hey, geweldig allemaal. Even kijken, waar is het allemaal te vinden? Ja, dat kan niet missen. Heb je dat erop al aangegeven? Staan we de grensruiters, alles erop en eraan?
1: Overal staat aangegeven en het is aan de Bremersweg.
0: Oké, en dan vanaf zondag gaat het allemaal gebeuren?
1: Vanaf zondag gaat het gebeuren, ja.
0: Goed zo. Geniet er lekker van, Stijn Roelink. Dankjewel en succes met de voorbereiding. Hoi.
1: Oké, super, hoi.

0: om al een beetje warm te lopen voor de volgende etappe van de Tour de France. Die gaat vanmiddag van start en het einde is een beetje in zicht. En voor sommigen was het einde al daar, omdat Vingegaard afgelopen zondag uitviel. Maar daar is Remco Evenepoel en ook Tom Velers. Tom Velers, goedemorgen.
1: Ja, maar dat vergelijk. Remco Evenepoel en Tom Velers.
0: Ja, doe je mee?
1: Ja. Nee, heel knap van Remco gisteren. Als tijdrijder maakt hij zijn naam weer eer aan als huidig wereldkampioen en olympisch kampioen. Heel straf stond.
0: Hoe lag de tijdrijder bij jou als zijn jouw tourcarrière, zeg maar, pak een beetje 10 jaar geleden?
1: Nou, in de tour, daar zag je mij niet op de eerste 2 pagina's voorkomen.
0: Nee,
1: maar hele korte tijdritten, prologen, daar stond ik wel mijn mannetje. Dus daar kon ik wel bij de eerste meedoen.
0: Ja, proloog zie je niet meer zoveel, hè, tegenwoordig. Was vroeger altijd maar de eerste dag.
1: Klopt, ja. Ja, en korter dan 6 kilometer. Dan noemen ze het een proloog.
0: Ja, dat was om de ranglijst alvast een beetje, zeg maar, in te delen. Maar dat is helemaal passé, hè?
1: Ja, ik vind het wel spectaculair. Ze zullen vast nog terugkomen. Maar wat het mooiste is van een proloog, of een korte tijdrit, is dat zeker met een rondje de kaarten voor de eerste dagen een beetje geschud zijn. Maar nog niet definitief. Dus dat er een heel mooi spel kan ontstaan voor de bonieseconde, voor de seconde aan de meet. En dat daar ook wel verrassend soms qua geel truidagers of welke trui dan ook maar van dienst is. Roze of rood, natuurlijk met Giro of Vuelta.
0: Wat gaat er de komende dagen nog gebeuren? Want we gaan richting de einde van de Tour. Vingegaard is eruit gevallen afgelopen zondag, letterlijk en figuurlijk. Toen dachten we van, nou, het is over. Maar is Remco nog een beetje, zeg maar, de ene houdt wel van hem en de ander niet. Het is ook een beetje een wisselend, maar goed, dat komt misschien door zijn eigen manier van presenteren. Maar is hij nog een gevaar voor Pogacar?
1: Nou, ik zie het niet als een gevaar voor Pogacar, maar ik heb wel een betere Remco dan ooit gezien. Hij is ook anders voorbereid dan de meeste renners via wedstrijden en hoofdprestatie. Heeft hij eigenlijk de laatste 2 maanden geen enkele wedstrijd gereden. Dat kan natuurlijk voordelen hebben uit trainingsgewijs. Wel een klein nadeel wedstrijdgewijs dat jij qua sturen even moet wennen. Maar hij is zonder kleerscheuren de eerste 2 weken doorgekomen. Dus dat

0: zit goed. Zijn vorm is goed. Qua tijdrit zeker. Daar staat hij nagenoeg altijd zijn mannetje. We gaan nog wel de Alpen in. De spervuur zal nog los moeten barsten. En dan is het toch wel een derde week. Ja, die verteert de een of de andere renner toch beter. Dus we gaan zien wat hij daar kan maken.
1: Ja, want er wordt altijd ook gezegd in de wandelgangen van ja, die Pogacar in de derde week zakt hij er een beetje doorheen. Nou ja, wanneer zakt hij er doorheen, moet ik zeggen. Ja,
0: dat is alweer 3-4 jaar geleden is dat dat hij er iets doorzakt inderdaad.
1: Ja, maar dat wordt een beetje in de media zo gebracht om het nog een beetje spannend te houden.
0: Om de toeschouwer nog een beetje wat te houden natuurlijk voor een mogelijke optie voor andere renners naast Pogacar. Maar dat heeft hij de laatste jaren heeft hij dat niet laten zien. Of daar ook de warmte van dit jaar iets mee te maken hebben, zeg maar, op later vlak. Dus ze hebben de eerste twee weken echt heel heet weer gehad. Nu is het beter te doen daar. Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
1: Ja, nou, de bergen komen eraan. Vandaag dan nog niet, maar overmorgen, dat was jouw hobby ook, geloof ik, hè?
0: Ja, vooral die Alpe d'Huez, dat was een topper. En, ik heb hem zelf twee keer in een dag mogen doen, in een toeretappe. Maar toen peloton gaat daar en de vrijdagrit en de zaterdagrit aankomen. Dus dat is wel, dat vind ik wel spectaculair. Dus wel moeite waard om te volgen.
1: Ja, zat jij in die toer dat ze er twee keer omhoog gingen en aan de achterkant weer afreden dan? Op dat geitenpaadje?
0: Ja, dat zat ik.
1: Ja. Dat was ellende.
0: Nou ja. Ik had niemand in mijn buurt, dus ik reed alleen op dat moment.
1: Ja, dat was wel een uniek moment, dat hadden ze nog nooit eerder gedaan, hè?
0: Wat zei je, Wim?
1: Nee, dat was toen uniek, want dat hadden ze nooit eerder gedaan.
0: Ja, klopt, dat is nooit eerder gedaan. En wel wat delen van die weg hebben ze toen aangepakt, maar ook heel wat delen niet. Dus het was echt al een geitenpad naar beneden en... Ja, dan rij je een boog en dan rij je nog een keer inderdaad Alpe d'Huez op. Maar dat maakt die Alpe d'Huez wel veel goed, hoor. Met een pakweg 100.000 toeschouwers die zich daar op zo'n berg vestigen. Heb ik de nodige duwtjes en ook wel tikjes gehad onderweg.
1: Ja, het is een dingetje, die Alpe d'Huez. Wie gaat er vandaag winnen?
0: Ik heb een goed gevoel bij of Mathieu of Jasper Philipsen. Die heeft natuurlijk nog niet gewonnen, Jasper Philipsen, om daar maar op te hinten. De eerste 50 kilometer is heel lastig vandaag. Teams gaan proberen om daar de sprinters te lossen, de rappe mannen te lossen. Maar als ze daarmee naar de meet rijden, dan zijn ze natuurlijk gezien.
1: Okay.
0: Dus er zal een kans zijn voor ontsnappers of hele sterke sprinters. Vandaag. En ontsnapping denk ik, Mathieu, mocht dat zo zijn. En voor een sprint van een heel kleine groep van de 50, 60 man, dan denk ik Jasper.
1: Goed zo. Nou, wij gaan voor Mathieu toch? Eigenlijk stiekem. Ja. Goed zo. Tom Veles, dankjewel.

0: Just of the World en Jerry Ho hier op Twente FM. We gaan eens even kijken waar de route vandaag heen gaat van de Tubbergse fietsvierdaagse. Jack Stolp, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, waar ben je aan het peilen?
1: Ja, de routes. De routes, wij zijn net klaar met peilen. We staan in Oortmarsum. Maar de routes gaan vandaag naar de Molen, Café de Molen in Vleringen. Dat is de korte route, de 30 kilometer. En die komen dan via Reutem weer retour naar Tubbergen. Dus de 45 kilometer die gaat naar De Smit in Lathrop. En van daaruit via de rand van Denenkamp, het kanaal, Noordtoornkanaal, terug naar Tubbergen. En de 60 kilometer die gaat via Lathrop. En naar Denenkamp. En dan bij Huizen-Sinkgraven is daar de pauzeplek. 60 kilometer. Tot nu toe is alles goed verlopen. We hebben een klein dingetje vandaag met de routes. Dat we bepaalde puntjes niet goed hebben staan. Maar dat lossen we op. En gisteren 450 tot 500 personen die deelgenomen hebben.
0: Lekker toch?
1: Ja.
0: Ja, maar hoe zouden de pijltjes niet goed? Was dat zelf verkeerd neergehangen of hoe moeten we dat zien?
1: Nee, op een gegeven moment kom je tot de conclusie dat je ergens een beschrijving hebt staan. En dat er eigenlijk de mensen rechtsaf moeten. Maar volgens de beschrijving zouden ze rechtdoor moeten. Maar dat kan helemaal niet, want het is een einde weg.
0: Oh ja. Dat is niet handig.
1: Ja, een beetje dommigheid van meneer Stolp.
0: Ja, oké. Okay. Oh, dat heb je zelf gedaan. Bij deze. Hupsakee.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Tot hoe laat kan er nog gestart worden vandaag, Jack?
1: Vandaag kan weer tot vanmiddag 2 uur de 30 kilometer. Tot 1 uur de 45. En tot 12 uur de 60 kilometer.
0: Goed zo. En het startpunt is waar in Tubbergen?
1: Startpunt is De Delle. Aan de Hattingstraat in Tubbergen.
0: Goed zo, Jack Stolp, dank voor de update en tot morgen.
2: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
3: Ja, de muziek staat op één.
4: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
2: Discussie.
5: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
2: En religie.
6: Zo staat Matthew Ward aan het begin zoals dat toen heette van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
2: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
7: Isoleren? BioXbeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
16: Want we will live.
15: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
17: Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
18: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
19: Twente FM Nieuws.
20: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en de opgepakte verdachten zijn allebei 18-jarige Rotterdammers. De politie weet niet wat de aanleiding was voor de schietpartij en zoekt getuigen. Omdat het buiten het evenemententerrein gebeurde, zou er geen link zijn met de Vierdaagse feesten. Er zijn opvallend veel meer voorwerpen van beschermde diersoorten anoniem ingeleverd bij de overheid, maar het is niet duidelijk waarom. Het waren er 6.000, 5 keer zoveel als een jaar eerder. Het gaat vooral om olifantenivoor, zoals ivoren sieraden. Alle spullen worden vernietigd, zodat het niet meer in de handel komt. De grote natuurbrand in de Provence in Zuid-Frankrijk is onder controle. Het vuur breidt zich niet meer uit, maar het heeft wel in korte tijd ruim 2500 hectare verwoest. Bijna 400 mensen moesten hun huis uit. De brandweer blijft alert, omdat er nog op meerdere plekken brandhaarden zijn en er code rood geldt. En in Engeland gaat de maximumprijs voor losse buskaartjes omlaag van 3 naar 2 pond. Dat zegt de kersverse Britse premier Andy Burnham. Als burgemeester maakte hij de bussen in Manchester ook al goedkoper. Volgens Burnham moet het OV voor iedereen betaalbaar zijn. De nieuwe prijzen gelden vanaf 1 januari, maar niet voor Londen. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn veel wolken en een paar lichte buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En tot zover het ANP nieuws.
21: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk vanochtend op de N35, de weg Almelo-Zwolle, is de weg in beide richtingen dicht tussen Wierden-West en Nijverdal-Oost. Dat is voor opruimwerkzaamheden. De verwachting is dat dat tot 12 uur vanmiddag duurt. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
22: Het is zomer in Twente. Twente FM.

0: gaan we naar het Gabberfestival in Gronau.
1: 6 op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: En uiteraard nog twee keer de Nijmeegse Vierdaagse, de Twentse Wandelaars. Nou, eerst 6 op een rij, 6 platen zonder praten. Plek nummer 6, die zoeken we nog. Laat het even weten via een appje via de 1 Twente app. Of via twentefm.nl, rechterbovenzijde, linker icoontje. We beginnen met Go West, We Close Our Eyes.

0: afdeling, nou ja, glijer zeg ik altijd maar. De Goodbye Dance Band, Sun of Jamaica, kwam binnen via de 1-20. Daarvoor Eric Carmen, Janet Jackson, Ashwater Riders en Go West. Volgende blokje morgen vroeg even na 9 uur. En wens een de hele dag welkom via de 1-20-app. Download hem even via de Play Store of via 20fm.nl. Rechterbovenzijde, linker icoontje. Wij gaan naar een Gabbe Family Festival. En dat gaat komend weekend plaatsvinden. Om precies te zijn is dat aanstaande zaterdag. Dat is in Groningen, toch?
1: Ja, dat is in Groningen. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Met wie hebben we het genoegen?
1: Met Nick Penterman. Goedemorgen. Ik ben van de G-Town Underground. En wij zijn een vriendengroep uit Groningen. En wij organiseren zaterdag een Gabbe Festival voor jong en oud. Kosteloos zelfs.
0: Kosteloos? Bestaat dat in Duitsland?
1: Ja. Wij doen dat allemaal samen met de vriendengroep. En we doen dat eigenlijk altijd in clubs. En dat is natuurlijk niet kosteloos. Maar we doen het ook één keer per jaar in Groningen, samenwerking met de stad. En dat is allemaal op donatiebasis.
0: Oké, wat super gaaf zeg. Wat gek. Hey, Gabber, denk ik nog altijd aan kale koppen en dat soort toestanden. Hè, uit de jaren 90. En ik zie ook de June optreedt. Moeten we daar nog aan denken op die manier? Of hebben we in ieder geval haar een beetje laten groeien?
1: Nou, tegenwoordig zijn we allemaal een beetje ouder en ik heb gewoon haren op mijn hoofd. Dus,
0: ik niet meer.
1: Dus, maar inderdaad, we hebben June er ook bij. En we zijn zelf allemaal DJ's die onder andere op Hardfest, Toxicator Festival, Nature One, Army of Hardcore hebben gespeeld. En voor ons is dat gewoon een leuk iets om ook gewoon regionaal wat voor de mensen te kunnen doen. En hebben we wel mooi op de benen kunnen stellen, moet ik zeggen. We hebben een DJ-workshop voor kinderen zaterdagmiddag. We springkussen, sminken, bierwagen, cocktailbarretje, foodtruck voor de ouderen natuurlijk. Want de maag die doet ook wat.
0: Zeker.
1: Dus verder hebben we gewoon onze eigen jongens van onze eigen groep te staan. En we gaan er weer wat moois van maken.
0: Hoe groot is het? En we waren precies in Groningen.
1: Het is wel geteld 1 minuutje van het station lopen. Het is midden in de stad. Er zit een groot rock- en popmuseum in Groningen. En daarnaast zit een groot park. En daar doen wij dat.
0: Oké. Dus,
1: direct aan het station.
0: Ja, het is niet bij de, zeg maar, de oude textielfabriek. Het is bij het rock- en poppodium. Of tenminste in die hoek.
1: Ja. Ja, precies. Daar staat een grote piramide in het midden, noemen we dat. En daarnaast is het.
0: Oh, wat super gaaf zeg.
1: Wat, ja, dat is allemaal in samenwerking met de stad. Alles in samenwerking met de stad Groningen, dus dat is een leuk iets.
0: Goed geregeld. Hey, in June, dat was destijds jaren 90, ergens begin 20. Die is inmiddels ook wel wat ouder geworden natuurlijk.
1: Ja, we zijn allemaal ouder, hè? Maar de muziek die wordt nooit ouder. Hè? Dat is bij jullie ook, dat is bij ons ook zo. En we vinden het vooral heel erg mooi om te zien dat de jaren 90 nog steeds heel erg gewaardeerd worden. En dat houden we graag in ere.
0: Hartstikke goed. Nou, wat zei je nou? Gratis toegang?
1: Gratis toegang. Alles op donatiebasis. Iedereen is welkom. En het is voor jong en oud. Net wat we zeggen, er is een bierwagentje voor de ouderen. Voor de kinderen hebben we gewoon lekkere ranjachtentjes staan. En dat is een leuk iets.
0: Nou, van hoe laat tot hoe laat?
1: Van 12 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. En dan hebben we na de tijd in een plaatselijke kroeg in de Strandkorp hebben we nog een afterparty voor jong en oud.
0: Oké, nou dat wordt lekker genieten. We zijn aanwezig met de trein of met de fiets. Maakt niet uit, komende zaterdag in Groningen. Dankjewel, succes met de voorbereiding.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: 9:45, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs.
3: Daphne.
4: De Nijmeegse politie zoekt getuigen van de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse Feesten. Het slachtoffer en de opgepakte verdachte zijn allebei 18-jarige Rotterdammers. De politie wil graag weten wat de aanleiding is geweest. De grote natuurbrand in de Provence in Zuid-Frankrijk is onder controle. Het vuur heeft ruim 2500 hectare verwoest. Bijna 400 mensen moesten hun huis uit. Er zijn nog wel wat brandhaarden. En in Eindhoven zitten zo'n 1500 huishoudens al uren zonder stroom, meldt Omroep Brabant. De storing begon vannacht en netbeheerder Enexis spreekt van een complexe storing. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en een paar buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond is het op steeds meer plaatsen droog en komt de zon tevoorschijn.
3: Dankjewel, Daphne Rutger. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Het bedrijf Rendementsbouw uit Enschede is failliet verklaard. Het bedrijf is naar eigen zeggen gespecialiseerd in het plaatsen van ramen en deuren. De afgelopen jaren gingen er in de regio veel bedrijven failliet binnen de kozijnenhandel. De eigenaar van het Enschedese bedrijf heeft verzet aangetekend tegen het faillissement. De wolf die in april in de zijtak van het Twentekanaal in Deldenenbroek werd gevonden, is doodgeschoten. Uit vrijgegeven documenten blijkt dat betrokken partijen besloten die informatie niet te delen. Stichting Wolvenbelangen gaat daar aangifte tegen doen, want volgens de stichting had de doodsoorzaak wel openbaar gemaakt moeten worden. En de bibliotheek in het centrum van Hengelo kijkt terug op een topjaar. Er kwamen afgelopen jaar 378.000 bezoekers. Het waren er bijna 20.000 meer dan in 2024. De opvallendste groei is te zien onder jongvolwassenen tussen de 18 en 27 jaar. Door de invoering van het gratis lidmaatschap voor deze groep steeg het aantal jonge leden met maar liefst 321%. En dan het weer voor Twente. Het wordt een behoorlijk bewolkte dag met af en toe een bui en 20 graden. Morgen begint ook bewolkt, maar later op de dag komt de zon erdoor. Het wordt dan een graad of 21.
3: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. Dat is de Lutte richting de Duitse grens. Er wordt 4 minuten gemeld op dit moment. Hou daar even rekening mee. En hoe is het voor de rest met de vertragingen? Is het al opgelost op de N35, A35, Wierde West, Nijverdals nog steeds dicht vanwege opruimwerkzaamheden. Vice versa, zoals het heet, dat vanwege het ongeval vanochtend dat er plaatsvond, waarbij 2 auto's betrokken waren. 3 kilometer file op die locatie. Dan een aantal snelheidscontroles. Dat is onder andere op de A1, eigenlijk allebei op de A1. Dat is bij 18.6. En bij 71.5, daar staan ze te controleren in beide richtingen, aldus flitsmeister.nl. Straks gaan we naar Ben Nijkamp, de Nijmeegse Vierdaagse. En we gaan richting Ambulade, ook de Nijmeegse Vierdaagse, naar Wim Geerman. Waar lopen ze en hoe zijn ze eraan toe? Straks meer.

0: Op Twente FM, je weet het, we volgen de wandelaars in de Nijmeegse Vierdaagse, de Twente wandelaars. En ieder jaar ook aanwezig is Ben Nijkamp. En Ben hadden we vanochtend vroeg al aan de lijn. Toen was het nog droog en we hadden opgehangen en toen begon het te regenen. Ben, goedemorgen. Hoe zitten we hoe staan we ervoor?
1: Goedemorgen. Oh, prima. Toen ik ben, na de pauze was het droog. Dus ik had een goede pauze uitgekozen. In de pauze regende het voor en na de pauze was droog.
0: Dus wat dat betreft, we mogen niet klagen.
1: Nee hoor, ik klaag niet. Het is lekker weer om te wandelen. Ik zie Elwin de Tongappelstraat. Ik ga hier welkom in de Tongappelstraat in Bieten. Dat zijn we nu, dus na 25 kilometer.
0: Oké. Altijd sfeervol in Wiegen, alles erop en eraan. Ben je nou ook zo iemand die, zeg maar, die zijn er namelijk, die alle burgemeesters een hand geven?
1: Nee hoor, waarom? Nee hoor, dat vind ik niet aan.
0: Nee, sommigen doen dat.
1: Burgemeester. Ja, dat weet ik, maar 10 meter verderop staan de puntjes.
0: Ja. Ja, die geef jij liever een hand. Ja, nee, ik begrijp jouw idee. Ik vind hem heel mooi. Ik vind hem een mooi gebaar. Goed zo. Hey, nog geen rare dingen meegemaakt? Hoe ver moet je nog? Want dat heb ik niet meegekregen.
1: Nog 15 kilometer.
0: Oké. Okay,
1: nog een uur of drie.
0: Ja. Dus je bent weer mooi op tijd over, hè?
1: Ja, rond 1 uur, hè. Tegen die tijd denk ik er ook. Lekker tijd op. Wil je pakken en dan... rustig.
0: Ja, hoe laat ben je dan meestal weer op de kamer? Ik bedoel, je even een pilsje pakken, je kunt je eigenlijk de hele middag vermaken daar in Nijmegen, ook in de avond trouwens. Maar hoe laat ben je klaar?
1: Ja, zeker om 1 uur. En dan
0: middag
1: pakken. Middag pakken,
0: ik ben lekker rustig. Het is heerlijk. Oké. Goed zo. Nou, verbinding is niet helemaal lekker, maar dat maakt niet uit. We hebben je verstaan. Ik wens je over succes met die laatste 15 kilometer voor vandaag. En we gaan elkaar morgen weer bellen, Ben Nijkamp.

Altijd een feest. Daar in Nijmegen en omgeving. Als je de Vierdaagse loopt en op de maat van de muziek, zeg maar. Kenne was dit. En ja, dat wordt uit volle borst altijd als het ware meegezongen. We doen straks nog een... even kijken. Ja, we gaan met Wim Geermans.

Western Record Studio in Hollywood opgenomen. God Only Knows komt op 27 augustus 1966 binnen. Onder nummer 27 in de Nederlandse top 40. De single die blijft op 11 steken. Dat gebeurt op 17 september 1966. Hoe dan ook, in Europa uitgebracht op deze dag, 22 juli 1966.

0: Op deze dag uitgebracht in Europa. God Only Knows van de Beach Boys. Legendarische single met op de achterkant Wouldn't It Be Nice. 22 juli 1966 dus in Europa uitgebracht. En uiteindelijk blijft het op nummer 17 steken. Zeg ik dat goed? Op 11 steken in de top 40 in 1966. Later meer bekendheid vanwege, hoe heet dat programma ook weer, van Robert de Brink. All You Need Is Love. Ja. Goed zo. We gaan weer naar Nijmegen. We gaan naar Wandelclub Auberlaarde. We gaan naar Wim Geerman. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Dag 2 van de Nijmeegse Vierdaagse. Even terugkijken op dag 1. Hoe is die verlopen voor jullie gisteren? Ben je met de trein teruggekomen?
1: Ja, ik ben met de trein teruggekomen. De dag is heel goed verlopen. We waren laat over, 4:15. Dat is uitzonderlijk laat. Normaal is het 3:15. Maar er was ook vanwege blokkering iedere keer onderweg. Dan stond je stil. Niet dat ik het probleem meer heb, dan je ook al praatvolk. Maar vandaar dat we zo laat binnen waren.
0: Oké, maar dat heb je niet vaker meegemaakt. Ik hoor de rest daar namelijk niet over dat er vertraging is. Maar jullie lopen de 30, jullie vertrekken wat later. Is het dan een ophoping of zo?
1: Ja, ik denk het wel. Maar waar ik ben, dan komt de 30 komt hier bij op de 40 en de 50 groep. Ja, dan gaat het mis. En de snelle, zeg maar, de eerste wandelaars van de 40 en de 50, die vertrekken eerder dan de groep van de 30. Ja, zeg maar, de eerste stappers, ja, die hebben daar geen last van. Maar die achterin de groep zit en naam de 30, ja, die, daar heb je een opstopping in lengte. Ga je die tunnel onderdoor, dat was een kwartier gestaan.
0: Oh, en, dat is niet best. Ja, dat is niet fijn. En elkaar op de hakken staan, of valt het mee? Er zijn ook mensen die altijd willen vorderingen natuurlijk, hè?
1: Nou, nee, maar dat viel mee.
0: Oké. Okay.
1: Dat viel mee. Je ziet het tijdens het wandelingen wel dan. Hè. Ieder gaatje, dan dat proberen ze in te kruipen. Dat is soms wel irritant. Maar ja, het beste is gewoon met de groep meegaan.

0: gaan. Dus ook minst belasting voor het lichaam.
1: Ik heb je het gisteren gevraagd, maar ik was hem even kwijt. En die noteer ik even met hoeveel mensen lopen jullie uit Wieren met Ambelaren?
0: Met 12.
1: 12.
0: 12 dus... personen. Er zit er eentje op de 50. Die is vandaag gisteren uitgevallen.
1: Oh jee.
0: Die was te laat binnen.
1: Och nee. Na 5 uur.
0: En die is ook onwel geworden dan. En die is nog zelfs afgevoerd naar het Radboud ziekenhuis.
1: Och man.
0: Maar dus... niks ernstig, gewoon te zware inspanning voor... Hij is ook geen 18 meer. En je hoort ook al bij de jeugd van mijn leeftijd.
1: De jeugd van jouw leeftijd, ja, die 30 kilometer mag lopen. Ja,
0: precies, ja.
1: Ja, waarom doe je dan ook de 50?
0: Ja, maar sommigen die vinden die kleur van het bandje zo mooi, hè.
1: Ja. Nou.
0: Die uitgevallen is, dan, die staat ook op Facebook. Daar laat hij een foto zien van zijn arm met het rode bandje aangemeld. Dus ja, dat is...
1: Dingen die boven
0: je kunnen. Ja, daar praat je om problemen.
1: Het is 40 is misschien nog te doen, maar die 50 kilometer, vooral op oudere leeftijd, als je zeg maar, die laatste lus moet lopen, dat is dodelijk, zeg ik altijd. Ja, nee, niet letterlijk genomen, maar dat
0: ja,
1: dus.
0: Ja, nee, dat klopt.
1: Wim, hoe gaat het er vandaag uitzien?
0: Vandaag? Goed. Gisteren was het ook bijzonder gezellig, vooral na de tijd. Dan zit je er wel bij elkaar en die drinken dan. Maar in de trein ging het mis met mij.
1: Oh, en toen?
0: Nou, ik pak dan. We zijn met z'n tweeën, hè, met de trein. Eentje gaat via Hengelo, wat ik gisteren opgeteld heb. En de andere via Zwolle.
1: Ja.
0: En ik pak dan een trein van Nijmegen naar Zwolle, dat is Intercity.
1: Ja.
0: En die gaat ook niet verder naar Zwolle. Dat was ook mijn geluk. Nou, het was niet druk in de trein. Ik had, niemand zat naast me, dus ik had ook geen praatvolk. En wat gebeurde toen? In
1: slapen.
0: Het zonnetje, een biertje op en dan douchen je zo fijn weg. Hè. Dus ik was in diepe slaap. En daar, ik stond in Zwolle en hoorde ik een beetje lawaai. Die deuren gingen dicht. En we wachten en ik dacht, wat duurt het toch lang dat die trein weer vertrekt uitgaan en dat de eigen CD waar dan ook stond. Nou, en ik... dus ik naar de deur op een knopje drukken. Het knopje open. Ik hoorde een beetje gesis, maar hij ging niet open. Hè. Op knopje van dicht, er gebeurde ook niks dan. Knop weer op open dan. Dan zat ik gevangen.
1: Oh joh, opgesloten in de trein.
0: In de trein, niemand meer. Dus nou, even contact gezocht met de Nederlandse spoorwegen dan. En er kwamen twee beveiligers en die hebben mij bevrijd uit de trein.
1: Oh, maar daar hebben ze ook geen rondje gelopen door de trein. Dat zou je normaal gesproken doen, lijkt mij.
0: Ja, dat doen ze normaal ook. Ja, maar waarschijnlijk is dat... hebben ze mij dan over het hoofd gezien.
1: Oh, je zat in een klein hoekje.
0: Ja, maar het geluk van mij was dat gewoon dat het eindstation was, die trein.
1: Ja, omdat dat scheelt wel.
0: Als je vanuit het Westen naar Zwolle gaat, dan gaan die treinen allemaal door, die intercities naar Leeuwarden.
1: Ja.
0: Dus had maar zorgen kunnen dat je in Leeuwarden wakker was geworden.
1: Dat zou wat geweest zijn. Oh. Nou, vanmiddag dus opletten. Heinig aan, zou ik zeggen. Waar loop je op dit moment, Wim?
0: Sorry?
1: Waar je loopt op dit moment? Welke plaats?
0: Ik heb gehaald tot achter de rug. We hebben nu gestaan op een splitsing. Dan gaan we een klein stukje krijgen we zand weg en dan gaan we richting Wiegum.
1: Oké, altijd gezellig.
0: Ja, die gaan we dan naar Beuningen-Beurt en dan krijgen we Nijmegen.
1: Nou, hartstikke mooi. Ik wens jullie veel succes. Doe iedereen de groeten van Ambelaren uit Wierden. En we gaan elkaar morgen weer spreken. Wim Geerman, succes vandaag met de 12e en de 2e etappe. Dankjewel, hè. Hoi, hoi.
0: Dankjewel, Wim. Hoi, hoi.

0: Mark. Ik zie Michel, ik zie Jordi en vanavond Ralf hier op Twente FM. Morgen vroeg is er weer een vierdaagse show van Twente op Wakker.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan gewoon wat tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmaske.
5: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
4: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
7: Hoi Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
8: Isoleren? BioXBeats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
12: Mens en relatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een Nederlander die internationaal werd gezocht voor drugsmokkel is opgepakt in Colombia. Dat gebeurde toen hij met de bus aankwam op een station in de hoofdstad Medellín. Volgens de Colombiaanse autoriteiten verbleef de 50-jarige Nederlander illegaal in het land. Het is onduidelijk wat de aanleiding was voor de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Nijmeegse Vierdaagse Feesten. Daarom zoekt de politie getuigen. Het slachtoffer en de opgepakte verdachte zijn allebei 18 jaar en komen uit Rotterdam. De schietpartij was buiten het evenemententerrein en daarom gaat de politie uit van een losstaand incident. Eindhoven is getroffen door een stroomstoring. Die begon vannacht en trof ruim 2100 huishoudens, meldt Omroep Brabant. Netbeheerder Enexis spreekt van een complexe storing. Intussen zouden 700 adressen weer stroom moeten hebben. Het is niet bekend wanneer dat bij de rest in Eindhoven weer het geval is. En in Frankrijk helpen nog enkele blusvliegtuigen mee bij de laatste brandhaarden die nog woeden in de Provence. Verder is de nieuwe brand onder controle. Het vuur heeft binnen een paar uur een gebied verwoest zo groot als Katwijk en 400 mensen moesten worden geëvacueerd. In Zuidoost-Frankrijk geldt sinds gisteren code rood. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn veel wolkenvelden en een paar lichte buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En tot zover het ANP nieuws.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grens weer controles en 3 kilometer file vanaf Zevenaar. De N35, de weg Almelo-Zwolle, is in beide richtingen dicht tussen Wierden West en Nijverdal-Oost in verband met een ongeluk vanochtend. We zijn bezig met opruimwerkzaamheden en dat duurt volgens Rijkswaterstaat nog tot 12 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

John Newman met Love Me Again. Jimmy Liddell daarvoor nog met Another Day. Het weer voor vandaag. Het is even wennen, maar het is hoofdzakelijk bewolkt. Temperatuur stijgt tot een graad of 21. Blijft lekker droog. En de wind komt nog altijd vanuit het noordwesten met kracht 4. Morgen wordt het ietsjes warmer. Gaat

0: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
1: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock-A-Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
2: Want we will leven in de brouwerie.
1: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
3: Isoleren? BioX Beats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Op de Nijverdalseweg, de N35, zijn vanochtend ter hoogte van de Dwarsdijk bij Wierde twee auto's frontaal op elkaar gebotst. In beide voertuigen raakten de inzittenden bekneld. Twee gewonden zijn per ambulance naar het ziekenhuis vertrokken. Hoe ernstig de slachtoffers gewond zijn, is niet bekend. Als gevolg van de aanrijding was de N35 tussen Wierde West en Nijverdal Oost enige tijd afgesloten. Het verkeer werd omgeleid via de Ventweg. Diverse boeren uit onder meer Twente bereiden nieuwe protestacties voor tegen de aangekondigde stikstofmaatregelen van minister Jamie van Essen. Zo'n 100 boeren kwamen gisteravond bijeen op initiatief van trekkergroep Hardenberg. De eerste acties staan gepland voor maandagavond, maar waar en hoe die worden gevoerd is nog niet bekend. Volgens de boeren zijn de plannen zo ingrijpend dat veel bedrijven moeten inkrimpen of zelfs verdwijnen. In Twente krijgen naar verwachting zo'n 3000 boerenbedrijven met de maatregelen te maken. Ook bedrijven die al hebben geïnvesteerd om aan de regels te kunnen voldoen, vrezen alsnog te moeten halveren. De boeren zeggen dat ze willen meewerken aan een betere leefomgeving, maar vinden dat de doelen haalbaar moeten zijn. Ze benadrukken dat de acties voorlopig vreedzaam blijven en dat er geen plannen zijn om snelwegen te blokkeren. En vandaag wordt in Enschede een oefening gehouden met een Chinook transporthelikopter van Defensie. De gemeente liet gisteren weten dat er volgens de informatie die bij hen bekend is vandaag een helikopter zal oefenen in het Van Heek Park. Dat zal betekenen dat er dus flinke, laag overvliegende helikopters te zien en te horen zullen zijn. In verband met de veiligheid wordt het gebied vandaag afgezet. Oefenen in stedelijk gebied is relatief zeldzaam, maar ook juist erg belangrijk. Realistisch oefenen is belangrijk voor de inzetbaarheid die simpelweg ook wel eens in steden nodig kan zijn. En krijg je tot slot er het weer voor Twente? De bewolking overheerst vandaag met mogelijk nog een spatje regen. Vanmiddag kan de zon nog even doorbreken met maximum temperaturen van 21 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en liggen de temperaturen zo rond de 12 graden.
6: Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land staat één file. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Voor de Duitse grens heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

plaat over filmacteur Robert De Niro, uitgevoerd door Bananarama. Miles Smith daarvoor nog met Stargazing. Vanaf aanstaande vrijdag tot en met zondag staat de jaarlijkse Oostweek op het programma bij museumboerderij Wendezoede. Elk jaar wordt weer een bijzonder moment op en rond het prachtige Twickel-erf gehouden. Bezoekers kunnen dan genieten van een terugblik op het boerenleven van vroeger, waarin het oosten van zeldzame graansoorten als gerst, speld, tarwe, haver en rogge centraal staat. Je bent komend weekend dus van harte welkom aan de Twickelerlaan.

0: Radicals en You Get What You Give. De WK voetbal mag er dan op zitten. De Formule 1 gaat gewoon door. Komend weekend is er weer de volgende wedstrijd. De Grand Prix van Hongarije. Ook zonder sprintkwalificatie. De eerste vrije training vindt overmorgen al plaats om 1:30 middags. De hoofdrace uiteraard weer aanstaande zondagmiddag om 3:00.
1: Op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
2: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
1: Muziek.
3: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
4: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
1: En religie.
5: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
7: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
14: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
15: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
16: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
17: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
18: Twente FM Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Burgemeester Bruls van Nijmegen noemt de dodelijke schietpartij gisteravond in zijn stad zorgelijk en tragisch. Hij heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van het 18-jarige slachtoffer. Er is een verdachte opgepakt en ook die is 18. De schietpartij was vlakbij de vierdaagse feesten, maar die gaan gewoon door. Er zijn 3 mannen opgepakt voor de diefstal van een lading smartphones ter waarde van zo'n 5 miljoen euro in de buurt van Schiphol. De telefoons werden vorige maand gestolen door een georganiseerde criminele groep. Een van de verdachten werkte bij een transportbedrijf op Schiphol en zou informatie hebben doorgespeeld. Een Nederlandse influencer is opgepakt op het Griekse eiland Mykonos voor naaktlopen. Het is Samuel Onua, de man achter het kledingmerk Icon Amsterdam. Hij had een psychose, zegt zijn broer op Instagram. Op online beelden is te zien dat Samuel naakt rondloopt en met zijn geslachtsdeel tegen een standbeeld slaat. En OpenAI, de maker van ChatGPT, heeft te maken gehad met een eigen op hol geslagen systeem. Tijdens een veiligheidstest hackte de AI-systemen een softwareplatform voor programmeurs. Met heel veel rekenkracht loste OpenAI een opdracht op. Het Amerikaanse bedrijf spreekt zelf van een ongekend cyberincident. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en een paar lichte buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En tot zover het ANP nieuws.
18: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland tussen Zevenaar en de Duitse grens. En de A35 Almelo-Enschede tussen Almelo-Zuid en Borne-West. Een kwartier vertraging staat 5 kilometer door een ongeluk. Er is 1 rijstrook open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
20: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht.

klassiekers op hun naam staan. Denk bijvoorbeeld aan Slow Hand of Fire, maar ook deze Automatic. De Pointer Sisters hoorde je. Wat dacht je nog van I'm So Excited? Die mogen we zeker niet vergeten. Deel 2 is begonnen. De uitzendkracht voor deze woensdag, de 22 juli. Vandaag is het bewolkt. Temperatuur stijgt tot 21.

Gabrielle en Dreams met Santana de Vorige en Michelle Branch in The Game of Love. Huiseigenaar in Teubergen die worden aangespoord om een gratis isolatiecheck te laten doen. Scheelt geld, de zomer blijft het wat koeler in huis, in de winter wat warmer. Een energieadviseur die kan je helpen om wegwijs te maken in dit proces. Ze zijn onafhankelijk en hun dienstverlening is helemaal gratis. Dus waarom zou je het niet doen? De energieloketten.nl/Teubergen, dat is daarvoor de website als je meer informatie wilt hebben of een afspraak wilt maken. Ik haal nog even het adres energieloketten.nl/Teubergen.

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Op de Nijverdalse weg, de N35, zijn vanochtend ter hoogte van de Dwarsdijk bij Wierde twee auto's frontaal op elkaar gebotst. In beide voertuigen raakten de inzittenden bekneld. Twee gewonden zijn per ambulance naar het ziekenhuis vertrokken. Hoe ernstig de slachtoffers gewond zijn, is niet bekend. Als gevolg van de aanrijding was de N35 tussen Wierde West en Nijverdal Oost enige tijd afgesloten. Het verkeer werd omgeleid via de Ventweg. Diverse boeren uit onder meer Twente bereiden nieuwe protestacties voor tegen de aangekondigde stikstofmaatregelen van minister Jamie van Essen. Zo'n 100 boeren kwamen gisteravond bijeen op initiatief van trekkergroep Hardenberg. De eerste acties staan gepland voor maandagavond, maar waar en hoe die worden gevoerd is nog niet bekend. Volgens de boeren zijn de plannen zo ingrijpend dat veel bedrijven moeten inkrimpen of zelfs verdwijnen. In Twente krijgen naar verwachting zo'n 3000 boerenbedrijven met de maatregelen te maken. Ook bedrijven die al hebben geïnvesteerd om aan de regels te kunnen voldoen, vrezen alsnog te moeten halveren. De boeren zeggen dat ze willen meewerken aan een betere leefomgeving, maar vinden dat de doelen haalbaar moeten zijn. Ze benadrukken dat de acties voorlopig vreedzaam blijven en dat er geen plannen zijn om snelwegen te blokkeren. En vandaag wordt in Enschede een oefening gehouden met een Chinook transporthelikopter van Defensie. De gemeente liet gisteren weten dat er volgens de informatie die bij hem bekend is vandaag een helikopter zal oefenen in het Van Heek Park. Dat zal betekenen dat er dus flinke, laag overvliegende helikopters te zien en te horen zullen zijn. In verband met de veiligheid wordt het gebied vandaag afgezet. Oefenen in stedelijk gebied is relatief zeldzaam, maar ook juist erg belangrijk. Realistisch oefenen is belangrijk voor de inzetbaarheid die simpelweg ook wel eens in steden nodig kan zijn. En krijg je tot slot het weer voor Twente? De bewolking overheerst vandaag met mogelijk nog een spatje regen. Vanmiddag kan de zon nog even doorbreken met maximum temperaturen van 21 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en liggen de temperaturen zo rond de 12 graden.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je tussen Zevenaar en de Duitse grens nu een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk.

Titel van deze plaat, Eyes Closed. De Twentse fietsvierdaagse zit er alweer aan te komen. Dit jaar zelfs alweer voor de 75ste keer. Ieder jaar schrijven honderden deelnemers zich in voor de Twentse fietsvierdaagse. Al drie kwart eeuw dus brengt het fietsevenement verschillende leeftijden samen. Vanaf maandagavond, volgende week dus 27 juli, is het mogelijk om de fietsen alvast op het plein voor de ingang van het theaterhotel te plaatsen, waar dan ook de start gaat plaatsvinden. Uitgebreide informatie is terug te vinden op onze website twentfm.nl.

Ice Heart, Bruno Mars en All My Soul. Op het Van Heekplein in Enschede is op zondag 2 augustus weer de Garage Sale en Kofferbakverkoop. Bezoekers kunnen tussen honderden tweedehands producten snuffelen. En ook de zondagmarkt is dan aanwezig. Het evenement is gratis te bezoeken en duurt van 12 tot en met 5 uur in de middag. Dat is allemaal op 2 augustus aanstaande op het Van Heekplein in Enschede.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
6: Want we will live in the brewery.
5: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockandmesh.nl.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
8: Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn 2 trams op elkaar gebotst. Er zijn zeker 18 gewonden, van wie 2 ernstig. Het ongeluk gebeurde toen een tram stond te wachten voor de open brug en een andere tram er bovenop botste. Een van de trams is ontspoord. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd stopt met de verborgen kosten bij het bestellen van eten. Nu verschijnen sommige bedragen voor bijvoorbeeld service, tasjes of saus pas vlak voor het afrekenen. Dat kan zomaar 2 tot 4 euro schelen. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd met een vorm van compensatie komt. De meeste mensen met een AOW-uitkering hebben het gevoel dat hun koopkracht is verslechterd, meldt een seniorenplatform. Volgens 85% van de ondervraagde AOW'ers ervaren ze ondanks een hogere uitkering dat ze minder te besteden hebben. Het zou komen door de gestegen kosten van vooral de boodschappen. Het weer heeft invloed gehad op de drukte in de winkelstraat in het eerste halfjaar, zegt een onderzoeksbureau. Winkels kregen minder klanten dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat kwam vooral door de vele regen. En in juni meden veel mensen juist winkels vanwege de hittegolf. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn veel wolkenvelden en een paar lichte buien met 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En tot zover het ANP nieuws.
3: Dennis Mooijer van de ANWB. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Het is zomer in Twente.

Rijkrits gemaakt hoor, Texas. Missen wel een beetje wat dat betreft. Maar we hebben genoeg klassiekers van ze, zoals deze Say What You Want. Beet vandaag het spits af van het derde gedeelte van de Hefts en Kracht. De meetlunchgedeelte, als je aan tafel gaat en heel smakelijk eten. Eet er lekker met je meisje het goed vindt. Tot aan 1 uur, met nu Samber.

En een favoriet item voor op je bucketlist. Parachute springen. Something Happens maakt er in ieder geval een plaat over. Die eerst aan zit. Take a parachute and jump. Zaterdag 8 augustus, dan is er vanaf 9 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags een verkoop van kinderwaren. De Kids Warenmarkt gaat dan plaatsvinden in Hengelo op de Molenstraat. Tussen 9 en 3 uur, dus je bent van

0: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Geluister, meneer. Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goijman. Watermolen Bels in Mander herstelt langzaam van de grote waterschade die het restaurant op 19 juni opliep. Deze week gaf de familie weer een update. Vanaf nu is het restaurant ook door de week weer geopend en met volledige menukaart. Ook is het weer mogelijk om te reserveren. Het herstel gaat wel door, zo is het theehuis voorlopig dicht voor werkzaamheden aan de vloer. De familie spreekt graag nogmaals hun dank uit voor de vele steun, het geduld en betrokkenheid de afgelopen periode. Het Stedelijk Museum Almelo vreest voor voortbestaan van het museum. Het museum zou verhuizen naar het Hofkeshuis, waar men echter alleen de eerste verdieping zou kunnen krijgen, volgens de gemeente. Eerder werd nog uitgegaan van een vestiging in het gehele pand. Het bestuur noemt het een onacceptabele koerswijziging die haaks staat op eerder uitgesproken gezamenlijke ambities. Een museum op uitsluitend de eerste verdieping heeft ook geen representatieve entree, te weinig ruimte voor publiekstrekkende exposities en geen zichtbaarheid. De conclusie van het bestuur en de vrijwilligers is dat het voorstel effectief het einde van het Stedelijk Museum Almelo betekent. En het waterschap Vechtstromen laat werkzaamheden uitvoeren aan de Hagmolenbeek en de Hegebeek. Die liggen respectievelijk bij Bekkum en Enschede. Een aannemer start na de bouwvak met voorbereidende werkzaamheden bij de Hagmolenbeek. Om de waterkwaliteit in het waterleven te verbeteren, worden de stuwen vismigreerbaar gemaakt. Deze vormen namelijk een hindernis voor alles wat in het water leeft. En daarnaast wordt er meer natuurlijke variatie aangebracht, onder meer door boomstammen en stronken in de beek te plaatsen. Een en ander komt voort uit de opgave van de kaderrichtlijn water. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag overheerst de bewolking, mogelijk valt er nog een spatje regen en kan de zon nog even doorbreken. De temperaturen die komen uit rond 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er meer opklaringen en daalt de temperatuur niet verder dan 12 graden.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 5 minuten vertraging op de A1 van Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte. A12 van Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Robbie Williams nog aanwezig tijdens de afsluiting van het WK voetbal. Dit was met Something Beautiful. Op woensdagavond 12 augustus is boven ons land een grote gedeeltelijke zonsverduistering zichtbaar, waarbij 90% van de zon verdwijnt achter de maan. En in Twente, onze regio dus, wordt dit bijzondere hemelvaartverschijnsel gevierd met een publieksevenement van Sterrenwacht Cosmos en Erfgoed Bossum in Lathrop Brekelenkamp. En je kunt erbij aanwezig zijn. Als je meer informatie hierover wilt hebben, check dan even onze website in de evenementenkalender op twentefm.nl.

Another met Talk to You. Aan het einde van deze aflevering van Uitzendkracht op Twente FM voor 22 juli. Op de dag van vandaag in 1967 scoorde de Beatles een nummer 1 succes met All You Need Is Love. Daarmee bleven ze 3 weken lang op nummer 1 staan. En er werd een proef gehouden op 22 juli 1996, precies 30 jaar geleden, door energiebedrijf Nuon in Leeuwarden. Met een klein eenpersoonsautootje op elektriciteit. Maar dat ging niet helemaal goed, er waren veel mankementen. En zelfs als de ruitenwissers aangingen, was het karretje al niet meer vooruit te branden. Doe me een beetje denken aan die picknickautootjes.

0: aan verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band en toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek, dan heb je demonstratierecht, maar je blijft met je vingers van andere mensen af en je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: Isoleren BioX Beats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorhoord. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Bij zware botsing tussen 2 trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 18 mensen gewond geraakt. 2 van hen zijn zwaar gewond. Op webcambeelden is te zien dat een tram wacht voor de openstaande brug en dat een andere tram er aan de achterkant met hoge snelheid volop inrijdt. Het is onduidelijk waarom de trambestuurder geen vaart minderde. En vervoersbedrijf RET is erg geschrokken van de trambotsing. We leven met de slachtoffers en de reizigers mee en daar gaat nu onze aandacht naar uit, staat in een verklaring. De RET zegt er verder alles aan te doen om boven tafel te krijgen hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Voorlopig rijden er geen trams over de Erasmusbrug. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd met een vergoeding komt voor verborgen kosten die klanten al jaren moeten betalen bij een bestelling. Bedragen voor bijvoorbeeld service, tasjes en saus komen pas vlak voor het afrekenen in beeld en dat scheelt vaak €2 tot €4. Thuisbezorgd is het niet eens met de Consumentenbond. En een beroemde Amerikaanse jazzmuzikant is overleden. Het is de saxofonist die vooral bekend werd van de titelsong van The Pink Panther. Hij speelde in het studioorkest van Henry Mancini en die nam het nummer in 1963 op. Van The Pink Panther zijn 11 films gemaakt. De saxofonist was 94. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn veel wolken en een paar lichte buien met 18 tot 21 graden. Later in de middag en avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En tot zover het ANP nieuws.
12: Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte. A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag.

Welkom bij Doordemiddag op Twente FM. Fijn dat je erbij bent. Hey, buiten is het misschien wat grijzer dan we de afgelopen weken gewend waren. Maar dat is geen reden om de stemming dan ook grijs te maken natuurlijk. Dat doen we hier niet aan op Twente FM. We trapten af met Pebbles, het liedje Girlfriend. En de komende uren zorg ik gewoon voor een beetje kleur in jouw middag. Met fijne muziek, leuke verhalen en natuurlijk de vaste onderdelen van dit programma. Zoals je dat gewend bent. Zoals bijvoorbeeld de onheunige 999-shuffle die er straks aankomt. Maar nu gaan we meteen even door met een van de grootste hits van dit moment. Hier is Alex Warren met Fever.

Broken Heart van Damiano David. Dat is een leuk liedje, die schrijf ik even op voor later deze week in mijn eigen programmaatje. Ja, daar heb ik wel zin in. Hey, eens even kijken, zullen we even naar het weer gaan kijken voor de komende dagen in Twente. Vandaag blijft het wisselend bewolkt met af en toe wat zon. Dat wordt zo'n 20 tot 21 graden en op een enkel buitje na blijft het op de meeste plaatsen wel droog. Morgen ziet er eigenlijk heel vergelijkbaar uit. Ook dan een mix van wolken en zon met temperaturen rond die 20 graden. Prima weer om er even lekker op uit te gaan. En richting het weekend loopt de temperatuur weer langzaam op. Vrijdag wordt het al wat warmer en zaterdag lijken we weer richting de 25 graden te gaan. Kortom, die zomer die laat zich na een paar wat frissere dagen gewoon weer zien.

Hey, even tussen jou en mij. Werk je nou echt of ben je net als wij gewoon bezig met professioneel tijd vullen? In dat geval, lekker bezig. Dit is Door de Middag op

Goedemiddag, dit is Twente FM. Sera en Herdeheld Haan, hoorde je. Langzaam maar zeker werken we richting het streeknieuws van 1:30. Maar eerst even dit liedje van Ariana Grande. Die heet Hate That I Made You Love Me.

0: Isoleren? BioX Beads. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Mens en relatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alp.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goijman. Watermolen Bels in Mander herstelt langzaam van de grote waterschade die het restaurant op 19 juni opliep. Deze week gaf de familie weer een update. Vanaf nu is het restaurant ook door de week weer geopend en met volledige menukaart. Ook is het weer mogelijk om te reserveren. Het herstel gaat wel door, zo is het theehuis voorlopig dicht voor werkzaamheden aan de vloer. De familie spreekt graag nogmaals hun dank uit voor de vele steun, het geduld en betrokkenheid de afgelopen periode. Het Stedelijk Museum Almelo vreest voor voortbestaan van het museum. Het museum zou verhuizen naar het Hofkeshuis, waar men echter alleen de eerste verdieping zou kunnen krijgen, volgens de gemeente. Eerder werd nog uitgegaan van een vestiging in het gehele pand. Het bestuur noemt het een onacceptabele koerswijziging die haaks staat op eerder uitgesproken gezamenlijke ambities. Een museum op uitsluitend de eerste verdieping heeft ook geen representatieve entree, te weinig ruimte voor publiekstrekkende exposities en geen zichtbaarheid. De conclusie van het bestuur en de vrijwilligers is dat het voorstel effectief het einde van het Stedelijk Museum Almelo betekent. En het waterschap Vechtstromen laat werkzaamheden uitvoeren aan de Hagmolenbeek en de Hegebeek. Die liggen respectievelijk bij Bekkum en Enschede. Een aannemer start na de bouwvak met voorbereidende werkzaamheden bij de Hagmolenbeek. Om de waterkwaliteit in het waterleven te verbeteren, worden de stuwen vismigreerbaar gemaakt. Deze vormen namelijk een hindernis voor alles wat in het water leeft. En daarnaast wordt er meer natuurlijke variatie aangebracht, onder meer door boomstammen en stronken in de beek te plaatsen. Een en ander komt voort uit de opgave van de kaderrichtlijn water. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag overheerst de bewolking, mogelijk valt er nog een spatje regen en kan de zon nog even doorbreken. De temperaturen die komen uit rond 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er meer opklaringen en daalt de temperatuur niet verder dan 12 graden.
4: Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je een kwartier vertraging op de A1 van Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Oh ja, yeah, je hoorde The Weeknd van Michael Gray. Wat een ontzettend liedje is dat. En daarvoor ook nog Outkast met Hey Ja. En inmiddels is het alweer tijd geworden voor dat allerleukste item op de radio. De onmeunige 999 Shuffle. En daarmee bereiden we ons een klein beetje voor op de lijst van aan het einde van dit jaar. De onmeunige 999 hier op Twente FM. En dan heb ik natuurlijk nog wel eventjes een willekeurig getalletje nodig. Tussen de 0 en de 99. Om te kiezen welk liedje we gaan draaien natuurlijk. En ik heb mijn persoonlijke assistent weer uitgenodigd. Hey, ben je daar?
1: Ik ben hier en ik kies nummer 37.
0: 37, dankjewel. Dan pak ik even het lijstje erbij. Zal ik dat doen? Ja. Ga ik even doen. En dan heb ik zo meteen dat getalletje erbij gepakt. 37, zei je, hè?
1: Ja.
0: Ja. Nou, eens even kijken wat er op 37 stond.
1: Ben ik eventjes stil.
0: Ja, dat is goed. David Bowie met Heroes. Dat is een mooi liedje.
1: Legendarisch.
0: Ja.
1: Dit is zeker een mooi liedje.
0: Nou, die gaan we gauw even draaien.
2: 37.
1: Top.

0: I Want to Break Free van Queen hoorde je hier bij Twente FM door de middag. Hey, ben je daar eigenlijk nog?
1: Jazeker, ik ben er nog.
0: Hey,
1: lekker weertje, hè?
0: Ja, nou, ik vind het een beetje tegenvallen. Ja. Maar dat maakt niet uit. Ik had een vraagje.
1: Ja, zeg het maar.
0: Kun jij nog iets leuks vertellen over Teddy Swims?
1: Nou, zeker. Leuk weetje voor op de radio is dat Teddy Swims eigenlijk Jayton Dimsdale heet. Zijn artiestennaam komt van zijn tattoos en van zijn liefde voor zwemmen. Swim staat dus voor Someone Who Isn't Me Sometimes. En voordat hij doorbrak met Lose Control, zong hij vooral covers op YouTube die miljoenen keren bekeken werden.
0: Nou,
1: mooi verhaal,
0: top,
1: toch?
0: Ja, dankjewel. Dan ga ik nu een liedje van hem draaien, Mr. Know It All.
1: Top, geniet.

0: extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals het toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
5: Want we will live in the brewery.
4: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
6: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
7: Isoleren? BioXbeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: De man die vorig jaar een oudere vrouw op klaarlichte dag doodstak in Den Dolder krijgt 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij had een psychose en stak 17 keer op de vrouw in, omdat hij zich dan beter zou gaan voelen. De man zat op dat moment in een psychiatrische kliniek en mocht die dag eventjes naar buiten. De oorzaak van de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam wordt nog onderzocht. Onduidelijk is hoe het kon dat een tram in volle vaart botste op een stilstaande tram die voor de open brug stond te wachten. Het aantal gewonden is intussen naar beneden bijgesteld. Het zijn er 15 en 5 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Voor een aanslag met een vuurwerkbom 1,5 jaar geleden in Purmerend is een man veroordeeld tot 5 jaar cel. Een jongen van 16 raakte zwaar gewond. Het huis waar hij woonde werd verwoest en huizen van de buren liepen flinke schade op. Aanleiding van de aanslag was een ruzie over de diefstal van 2 accu's. En een 18-jarige jongen uit Rotterdam is opgepakt voor een zware mishandeling tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. De mishandeling was afgelopen weekend gefilmd en ging rond op sociale media. Het slachtoffer meldde zich bij de politie die een foto van de verdachte deelde. De politie zoekt nog steeds getuigen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met wat buien en lokaal schijnt de zon. Met 18 tot 21 graden is het koelzomerweer en er staat een matige wind. En tot zover het ANP nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A1 van Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte. A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag.

Training season's over, Dua Lipa. Net als de lunch, die is inmiddels ook alweer voorbij. Goedemiddag, welkom terug. Het is 2 uur geweest. En hopelijk ben je klaar voor de rest van deze woensdagmiddag. Of je nou weer aan het werk bent. Of dat je vakantie hebt en lekker gewoon in de achtertuin zit met dit matige weer. Overigens, dat zou ik niet doen misschien. Of dat je, ja, misschien ben je wel stiekem de Tour de France aan het kijken. Terwijl je zoon ook naar Twente komt thuis. Nee, door de middag aan het luisteren bent. Ja, dat kan natuurlijk allemaal zomaar. Ik vind het in ieder geval heel fijn dat je luistert. Ik heb nu fijne muziek voor je van Cameron Whitcomb. Het liedje dat heet Kingdom of Fear.

0: Ja, ja, je hebt het zelf in de hand, hè. Het leven is wat je er zelf van maakt. Tenminste, dat is wat deze mannen van Talk Talk beweren in Life's What You Make It.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, vandaag is het woensdag 22 juli 2026. En het is vandaag, hou je vast, Nationale Hangmatdag. Echt waar. En eerlijk gezegd, er zijn slechtere uitvindingen gedaan. Het is eigenlijk een soort stoel waarop je niks hoeft. Behalve een beetje schommelen, naar de lucht kijken en jezelf wijsmaken dat je echt even die pauze nodig hebt. Want ja, we zijn vaak zo druk met alles wat nog moet gebeuren, dat we vergeten dat helemaal niks doen soms ook gewoon heel nuttig kan zijn. Hè? Even opladen, een boekje erbij, muziekje aan en voor je het weet ben je weer helemaal zen. Dus mocht je vandaag ergens een hangmat tegenkomen, zie dat dan niet als luiheid, maar even als lekker professioneel ontspannen. En mocht je nou geen hangmat hebben, een tuinstoel werkt natuurlijk ook gewoon dikke vette prima, hè? Hey, ik wens je een hele fijne Nationale Hangmatdag. Lekker man.

Leave Before You Love Me. Marshmello en Jonas Brothers. Daarvoor ook nog Adele. Set Fire to the Rain. En That's the Way Love Goes van Janet Jackson. Hebben we de hele administratie weer netjes bijgewerkt. Het is bijna half tijd. Bijna tijd voor het nieuws. Maar eerst Prosper en Clooney en Free Your Mind.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Isoleren? BioXBeats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Matisan psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goijman. Watermolen Bels in Mander herstelt langzaam van de grote waterschade die het restaurant op 19 juni opliep. Deze week gaf de familie weer een update. Vanaf nu is het restaurant ook door de week weer geopend en met volledige menukaart. Ook is het weer mogelijk om te reserveren. Het herstel gaat wel door, zo is het theehuis voorlopig dicht voor werkzaamheden aan de vloer. De familie spreekt graag nogmaals hun dank uit voor de vele steun, het geduld en betrokkenheid de afgelopen periode. Het Stedelijk Museum Almelo vreest voor voortbestaan van het museum. Het museum zou verhuizen naar het Hofkeshuis, waar men echter alleen de eerste verdieping zou kunnen krijgen, volgens de gemeente. Eerder werd nog uitgegaan van een vestiging in het gehele pand. Het bestuur noemt het een onacceptabele koerswijziging die haaks staat op eerder uitgesproken gezamenlijke ambities. Een museum op uitsluitend de eerste verdieping heeft ook geen representatieve entree, te weinig ruimte voor publiekstrekkende exposities en geen zichtbaarheid. De conclusie van het bestuur en de vrijwilligers is dat het voorstel effectief het einde van het Stedelijk Museum Almelo betekent. En het waterschap Vechtstromen laat werkzaamheden uitvoeren aan de Hagmolenbeek en de Hegebeek. Die liggen respectievelijk bij Bekkum en Enschede. Een aannemer start na de bouwvak met voorbereidende werkzaamheden bij de Hagmolenbeek. Om de waterkwaliteit in het waterleven te verbeteren, worden de stuwen vismigreerbaar gemaakt. Deze vormen namelijk een hindernis voor alles wat in het water leeft. En daarnaast wordt er meer natuurlijke variatie aangebracht, onder meer door boomstammen en stronken in de beek te plaatsen. Een en ander komt voort uit de opgave van de kaderrichtlijn water. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag overheerst de bewolking. Mogelijk valt er nog een spatje regen en kan de zon nog even doorbreken. De temperaturen die komen uit rond 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er meer opklaringen en daalt de temperatuur niet verder dan 12 graden.
12: Dit is
6: Erik Evengroen van de AWB. Achter een paar korte files in het oosten van het land met hooguit zo'n 5 minuten vertraging. De meeste oponthoud op de A12 bij de Duitse grens. Er staat 3 kilometer file met een klein kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Nou, het komt niet helemaal in de buurt van de ouderwetse gabber uit de jaren 90 dit. Maar het is wel goede dancemuziek. Martin Garrix en Jax en Told You So. En waarom begin ik nou over die gabber? Nou, vanochtend in Twente wordt wakker sprak Wim met Wim van Laar, onze presentator en DJ van dienst op dat moment. Sprak hij met Niek Penterman. En hij is een van de organisatoren van het Gabber Family Festival in Gronau. Dat komende zaterdag plaatsvindt bij het Pop en Rock Museum daar. En hij sprak dus met onder andere Niek.
1: Maar inderdaad, wij hebben June er ook bij. En wij zijn zelf allemaal DJ's die onder andere op Hardfest, Toxicator Festival, Nature One, Army of Hardcore hebben gespeeld. En voor ons is dat gewoon een leuk iets om ook gewoon regionaal wat voor de mensen te kunnen doen. En hebben we wel mooi op de benen kunnen stellen, moet ik zeggen. We hebben een DJ-workshop voor kinderen zaterdagmiddag. We springkussen, sminken, bierwagen, cocktailbarretje, foodtruck voor de ouderen natuurlijk. De maag die doet ook wat.
2: Zeker.
1: Dus verder hebben we gewoon onze eigen jongens van onze eigen groep te staan. En we gaan er weer wat moois van maken.
0: Super tof, dus dat is zaterdag het Gabber Family Festival met cocktails, een bierwagen, maar ook een springkussen voor de kinderen. Dus nou, wat wil je allemaal nog meer? Super tof. Bij het Pop en Rock Museum in Gronau wil je het hele interview nou beluisteren dat Wim vanochtend had? Dan moet je even naar onze website gaan, twentefm.nl. Daar kun je dat even netjes terugluisteren. En ben je weer helemaal op de hoogte waar en hoe laat en dat soort dingen meer je daar dan moet zijn in Gronau. Natasha Benningfield hoor je nu met het liedje Unwritten.

Daarvoor ook fantastisch. Everybody Wants to Rule the World van Tears for Fears. Oh ja, ik heb nog steeds geen vinylplaatje van Tears for Fears in mijn platenkast staan. Misschien dat ik zo meteen toch even in de auto stap naar een platenzaak toe en op zoek ga naar zo'n plaatje. Want och, wat is dat gaaf. Hey, het is bijna 3:00, bijna tijd voor het nieuws. Maar eerst nog even Rondé en Bright Eyes.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.

Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon...

0: advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Do. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Op de Erasmusbrug in Rotterdam is begonnen met opruimen na het tramongeluk. De achterste tram, die in volle vaart op een stilstaande tram reed, is losgetrokken en wordt weggehaald. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft de plek van het ongeluk bezocht en vertelde hoe erg ze is geschrokken. 15 mensen zijn gewond geraakt, een paar minder dan eerst werd gedacht. 7 gewonden moesten naar het ziekenhuis, eentje is er slecht aan toe. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren, de Onderzoeksraad voor Veiligheid kijkt daarnaar. De rechter heeft een man veroordeeld die een oudere vrouw op gruwelijke wijze doodde vorig jaar in Den Dolder. Hij stak op straat 17 keer op haar in. Ze was vrijwel meteen dood. De man zat in een psychiatrische kliniek en mocht die dag even naar buiten. Hij kreeg 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging. Het Drentse dorp Zuidwolde bij Hogeveen schiet mensen te hulp die geen slaapplek hebben in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgende maand worden er tenten neergezet waar plaats is voor 100 man. De asielzoekers mogen daar alleen slapen. Zodra het weer dag is, gaan ze terug naar Ter Apel. Het weer van Weer Online. Het blijft bewolkt en vanavond en vannacht kan er een buitje vallen. Morgenochtend ook nog bewolkt. In de middag breekt de zon door en het wordt rond 22 graden bij een frisse noordwestenwind. En dat was het ANP-nieuws.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de A12 Arnhem-Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten oponthoud. En de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Michel Otter.

goedemiddag. Welkom in een nieuw uur van Door de Middag op Twente FM. We begonnen met Loreen en Euphoria. Een liedje met heel erg veel fijne energie. Precies het soort liedje waarmee je weer even wakker geschud wordt. Zo na het eerste helft van deze middag. De eerste helft van deze middag. Misschien is dat beter Nederlands. Maar soms dan is het ook wel eens heerlijk om het tempo juist een beetje terug te brengen. Even geen haast, gewoon lekker luisteren en genieten. Nou, dat doen we straks, hè. Daar hebben we een mooi momentje voor in How Slow Can You Go. Dan zoeken we de rust even op met een liedje waarbij je vanzelf een tandje...

0: stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Nou, dat is nu niet helemaal het goede moment om te gaan slapen, mevrouw. Nee. Het is nog maar, kwart over drie ongeveer. Dus dat is een beetje te vroeg. 3:50. Hey, fijn dat je er bent bij Twente FM. Je hoort Too Funky van George Michael. Even het weer voor de komende dagen. Vandaag wisselend bewolkt, af en toe wat zon, graadje op 21. Geen regen, die zit er niet in. En morgen ziet er eigenlijk bijna hetzelfde uit. En dan richting het weekend loopt de temperatuur langzaam maar zeker een beetje op. Het kan zomaar zijn dat het zaterdag weer een graadje of 25 wordt. Heerlijk. Zometeen hoor je de Nolans. Attention to me.

0: Ja, we hebben allemaal wel eens een beetje aandacht nodig natuurlijk. The Attention to Me van de Nolans hoorde je bij Door de Middag.
1: Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie, maar lekker vast. Want het is tijd voor... How slow can you go?
0: Het is tijd voor een momentje om even rustig te worden. Geen haast, geen drukte. Gewoon een nummer dat de tijd even stil laat staan. Soms juist zijn de wat rustigere liedjes degene die het langst blijven hangen. Door de tekst, door de sfeer. Ja, of gewoon omdat er een herinnering aan vastzit. En dat geldt zeker voor dit liedje wat ik nu ga draaien. Spandau Ballet hoor je. En Through the Barricades. Ook nog eens een van mijn persoonlijke favorieten. Heerlijk, dit is How Slow Can You Go.

0: isoleren? BioX Beats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl. Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
6: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzink Bouwmaterialen.eu.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedendag, ik ben Frank van der Klucht. Bibliotheek Hengelo Stad trok in 2025 ruim 378.000 bezoekers, bijna 18.000 meer dan het jaar daarvoor. Het aantal leden van moederorganisatie Bibliotheek Twente steeg naar 20.000, waarbij vooral jongvolwassenen tussen de 18 en 27 jaar opvallen. Door gratis lidmaatschap groeide deze groep met 321%. De bibliotheek verstrekte daarnaast haar rol als steunpunt voor taal, digitale zaken en juridische hulp. Almelo heeft met ruim 50% het hoogste percentage eenzame 65-plussers van Overijssel. Dat blijkt uit onderzoek van thuisorganisatie Zuster Janssen. Provinciaal voelt gemiddeld 44% van de ouderen zich eenzaam. Vooral in de zomervakantie neemt dit toe, doordat familie, mantelzorgers en verenigingen dan wegvallen. En de opgraving van een zeldzaam langbeddig grafveld op de Hambergeres in Enter is maandag 20 juli zo'n 1 meter diep. Dat vertelt archeoloog Iris Keurhorst vandaag. De komende 3 weken wordt het prehistorische grafveld voorzichtig blootgelegd, deels met een graafmachine en deels met de hand. Onderzoekers vinden vooral verkleuringen die duiden op crematies en grafstructuren uit die tijd. Heb ik nu het weer voor Twente uit deze tijd. Vanmiddag valt er soms een spatje regen. Het wordt bij een matige noordwestenwind zo'n 20 graden. Vanavond neemt de wind af en is het droog en het koelt af naar 13 graden.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole is daar een kwartier vertraging. Op de A1 van Hengelo naar Duitsland, daar 10 minuten oponthouden bij de grens. En tenslotte de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein. 7 kilometer file rijden met bijna 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

When I'm Gone, LSO samen met Katy Perry. Sommige plekken in de stad zijn al lang niet meer alleen waar ze ooit voor bedoeld waren. Neem nou de bibliotheek. Vroeger was dat misschien een plek om even een boekje te lenen. Maar tegenwoordig is het wel veel meer dan dat. In Hengelo blijkt dat ook. Want de bibliotheek wordt steeds meer gezien als de huiskamer van de stad. Afgelopen jaar kwamen er ruim 378.000 bezoekers over de vloer. Mensen komen er om te lezen, te leren, elkaar te ontmoeten of gewoon om even binnen te lopen. Maar wat maakt die plek nou zo populair en hoe ziet de bibliotheek van de toekomst eruit? Je leest dat hele verhaal op onze websites 120.nl en 120fm.nl.

la la la la la la la la la la la la la la la. Ja, je hoorde Everything van Michael Bublé. En daarvoor ook nog In the Dark, Purple Disco Machine samen met Sophie and the Giants. Door de middag zit er eigenlijk alweer zo'n beetje op. Goh, dat ging ook snel weer. Morgen is er natuurlijk weer een nieuwe. Zometeen na de klok van 4 hoor je Jordi Goorman. Maar ik duim nog even een liedje van UB40. En die naam, UB40, die komt niet zomaar uit de lucht vallen. Nee, die naam die verwijst naar een Brits formulier voor een uitkering tegen werkloosheid. Unemployment Benefit Form 40. Daar staat het eigenlijk voor. De leden van de band waren begin jaren 80 zelf jonge muzikanten zonder een vaste baan. En vanuit die situatie groeiden ze uit tot één van de succesvolste reggae acts ooit. En dat terwijl ze niet eens uit Jamaica komen, maar uit de Britse Birmingham. Ik draai een liedje die je misschien wel kent, maar wat zeker geen hele grote hit is geweest. Maar wel gewoon heel fijn. Dit is UB40 en Higher Ground. Veel plezier zometeen met Jordi.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: Luister.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.

0: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: In Nijmegen werd gisteravond een man van 18 doodgeschoten en zijn familie heeft daar nu op gereageerd. Ze zeggen dat hij het slachtoffer is van zinloos geweld. De politie laat het voorlopig nog in het midden. Een paar uur later werd een verdachte opgepakt, maar het is niet zeker of hij ook de schutter was. Schepen kunnen weer onder de Erasmusbrug door in Rotterdam, maar er kan nog geen verkeer overheen na het tramongeluk van morgen. De twee trams worden weggehaald en het moet voorzichtig gebeuren, want ze staan onder spanning, zegt burgemeester Schouten. Zij bezocht de plek van het ongeluk. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren, dat een tram in volle vaart achterop een stilstaande tram reed. 15 mensen zijn gewond geraakt, een paar minder dan eerst werd gedacht. 7 gewonden moesten naar het ziekenhuis, eentje is er slecht aan toe. De eigenaar van een restaurant in Zuid-Korea hangt een gevangenisstraf boven het hoofd omdat hij gedroogde mieren serveerde. Hij gebruikte ze als garnering op ijsjes. Andere insecten mogen wel in Zuid-Korea, maar mieren niet. Het restaurant zou 2 Michelinsterren hebben en bekend zijn van een serie op Netflix. Het weer van Weer Online. Vanavond kan het nog even opklaren. Vannacht valt er weer een buitje. Morgenochtend bewolkt. In de middag breekt de zon door en het wordt rond 22 graden bij een frisse noordwestenwind. En dat was het ANP Nieuws.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Oss bij Ravenstein ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Het is zomer in Twente.

0: Deze fijne samenwerking tussen Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In bij de middagshow.
1: Twente komt thuis.
0: En we begonnen met Pink Trustfall bij Twente komt thuis op woensdagmiddag. Lekker 22 juli vandaag. Het is iets minder heet en er is iets meer bewolking. Misschien dat de zon nog even erbij komt. Maar ook de komende dagen lijkt het zonnig te blijven. En de regen, ja, dat gaat nog even duren. We moeten er even geduld voor hebben.
1: Twente actueel.
0: Straks praat ik je uiteraard bij voor het weer voor de komende dagen. Met vandaag veel nieuws over de huizenmarkt. De prijzen van woningen blijven maar stijgen, maar lijkt wel een beetje af te vlakken. En hoe zit het dan met de prijsstijging in onze regio, in Twente? Daar gaan we straks maar eens even naar kijken. Verder natuurlijk een heftig voorval in Nijmegen bij de Vierdaagse deze week. Daar is iemand neergestoken bij een steekpartij en overleden. Dat is heftig nieuws. Dat kunnen we natuurlijk niet hebben op een gezellige dag. En ook nieuws dichter bij huis. De Twentse rolstoel-Vierdaagse die komt er weer aan. Als we het toch over Vierdaagse hebben, hopelijk daar wat gezelliger. En verder ook nog heel veel andere zaken waar we het over gaan hebben hier tijdens de middagshow voor Twente. Dus blijf lekker luisteren. Dan ga ik je ook voorzien van lekkere muziek. Ik heb Rockwell voor je, Inaccess en ook Scouting for Girls onderweg. En eerst tijd voor The Electric Light Orchestra. De lekkere track van vandaag.
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: Somebody's Watching Me. En daarvoor hoorde je nog The Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky.
1: Tot 7 uur. Twente komt thuis.
0: Nou ja, die Blue Sky die heb je vandaag even moeten missen. De zon doet wel zijn best om er even door te breken. Maar het is toch een meest bewolkte dag. Maar dat is ook wel een keertje lekker, moet ik eerlijk zeggen. Na al dat zonnige en misschien wel zelfs hete weer. Het is in ieder geval wel veel te droog. We gaan straks even kijken of er nog ergens wat regen aan zit te komen. Is niet onbelangrijk voor de veel te droge natuur natuurlijk. Vandaag veel nieuws over de woningmarkt. Een koopwoning was in de maand juni opnieuw duurder dan een jaar eerder, maar de prijzen die lijken wel minder hard te stijgen. Daarnaast werden in juni meer huizen verkocht, wat er ook op wijst dat er iets meer beweging in de woningmarkt komt. Gemiddelde stijging, landelijk gezien, was 4,1% en Twente zit een beetje in de middenmoot wat betreft prijsstijging. De provincies waar de woningen het hardst stegen was Groningen. Ja, daar zit je natuurlijk nog vrij laag, maar ook daar lijken de prijzen dus weer verder omhoog te gaan op basis van de huidige huizenmarkt. Nou ja, de verwachting is in ieder geval ook door de stijgende rente dat de huizenprijzen de komende tijd minder snel zullen stijgen, want de hypotheekrente die loopt ook op, hè. Ik geloof inmiddels zo 4,2%. Was dat een paar jaar geleden nog zo'n 2%. Kortom, de huizenmarkt is oververhit. Er moet meer gebouwd worden. Ook Twente heeft grote plannen om veel woningen te bouwen. Maar ja, waar moeten die komen? En komen die woningen dan ook los met de stikstofmaatregelen die er zijn? Want heel veel bouwprojecten zitten natuurlijk volledig in het slop, omdat de vergunningen niet verleend kunnen worden.

Dat lied van Scotty for Girls van weer een paar jaar geleden. Met ook nog hier in Access en Need You Tonight bij de middagshow voor Twente. Wat fijn dat je luistert. We houden je een beetje op de hoogte. In Almelo maakt het Stedelijk Museum zich zorgen. Want die zijn bang dat met de verhuizing van het museum naar het Hofkeshuis er een te kleine ruimte ontstaat die te weinig aantrekkelijke exposities kan huisvesten. En daarmee zegt het bestuur dat ze zich afvragen of het museum wel het bestaansrecht gaat krijgen met deze verhuizing. Eerder zouden met de gemeente afspraken zijn gemaakt over de verhuizing naar het volledige Hofkeshuis. Maar inmiddels heeft de gemeente gezegd dat het museum alleen de bovenverdieping kan krijgen. En dat is volgens het bestuur tegen de afspraken in. En bovendien zorgt dat niet voor een representatief museum wat voldoende bezoekers kan trekken om ook bestaansrecht te hebben. Nou, dat gaat nog wel een uitdaging worden. Het is een noodkreet, dus waarschijnlijk is dit een uitnodiging om met elkaar in gesprek te gaan. En dan hoop ik toch dat er een oplossing gaat komen voor deze uitdaging. Straks hier op de radio Incognito en Justin Brown. En eerst hoor je de nieuwe single van Calvin.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Mensa-relatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
11: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedendag, ik ben Frank van der Klucht. Bibliotheek Hengelo Stad trok in 2025 ruim 378.000 bezoekers, bijna 18.000 meer dan het jaar daarvoor. Het aantal leden van moederorganisatie Bibliotheek Twente steeg naar 20.000, waarbij vooral jongvolwassenen tussen de 18 en 27 jaar opvallen. Door gratis lidmaatschap groeide deze groep met 321%. De bibliotheek verstrekte daarnaast haar rol als steunpunt voor taal, digitale zaken en juridische hulp. Almelo heeft met ruim 50% het hoogste percentage eenzame 65-plussers van Overijssel. Dat blijkt uit onderzoek van thuisorganisatie Zuster Jansen. Provinciaal voelt gemiddeld 44% van de ouderen zich eenzaam. Vooral in de zomervakantie neemt dit toe, doordat familie, mantelzorgers en verenigingen dan wegvallen. En de opgraving van een zeldzaam langbeddig grafveld op de Hambergeres in Enter is maandag 20 juli zo'n 1 meter diep. Dat vertelt archeoloog Iris Keurhors vandaag. De komende 3 weken wordt het prehistorische grafveld voorzichtig blootgelegd, deels met een graafmachine en deels met de hand. Onderzoekers vinden vooral verkleuringen die duiden op crematies en grafstructuren uit die tijd. Heb ik nu het weer voor Twente uit deze tijd. Vanmiddag valt er soms een spatje regen. Het wordt bij een matige noordwestenwind zo'n 20 graden. Vanavond neemt de wind af en is het droog en het koelt af naar 13 graden.
15: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf Beek tot de grens ook een kwartier vertraging. Verder file op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is het oponthoud ook 10 minuten.

Lekkere energie deze van Incognito. Always There staan met Justin Brown. Die had ook een gouden keeltje wat dat betreft. Daarvoor hoorde je ook nog het streeknieuws. Dat is na te lezen op onze website 120.nl. Vind je meer nieuws en achtergronden. En over een klein uurtje krijg je het uiteraard weer op een presenteerblaadje. Meer nieuws uit de streek. Met op 120fm.nl/luister. Heel veel 120fm terug te vinden. Extra radio-uitzendingen die je kunt luisteren waar en wanneer je maar wilt. Zo vind je daar de nieuwe aflevering van Donderslag. Het alternatieve radioprogramma van 120fm. Met aandacht voor muziek uit de streek van alternatieve bands. En in deze aflevering aandacht voor nieuwe muziek van de band Fouk. En wil je daar meer over weten, dan check je onze website. Daarvoor ga je naar 120fm.nl/luister.

van Samuel op Twente FM. En ook nog hier Miles Smith en Stay If You Wanna Dance. Nou, gaat zeker goed komen. Straks nog hier muziek van Level 42 en Jonas Blue. Dus blijf hier. Met vandaag een wat bewolktere dag. Het is wel een keer lekker, moet ik zeggen. Temperaturen vandaag zijn rond de 21 graden. Best lekker weer. En misschien heb je een klein spatje regen gehad. De temperaturen die gaan de komende dagen een beetje hetzelfde blijven. Vanavond en vannacht klaart het verder op. Die minimumtemperaturen liggen rond de 12 graden. Morgen je donderdag ziet er ook goed uit. Af en toe wat zon, lichte bewolking en 22 graden. En ook vrijdag nog een dag met Hollands zomerweer, zou ik bijna willen zeggen. Dan wordt het zo'n 23 graden met ruimte voor de zon. In het weekend gaat de temperatuur vooral zaterdag oplopen naar misschien wel 28 graden. En misschien dat er zondag dan een keer een buitje in zit.

lekker zomerhitje deze, wat Jealous Blue en Mel heeft samen. En ook nog Earth, Wind and Fire en Fall in Love with Me. Lekkere klassiekers op de radio bij de middagshow. Tot 7 uur vanavond luister je bij Twente komt thuis. En ook vandaag weer voor alle bikkels die gewoon aan het werk zijn. Op deze woensdag, de 5 uur uit je dagplaat. De muzikale afsluiter van je werkdag. Wat wil je horen? Wat geeft jou de energie om er even door te trekken? Of

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49.

0: euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
7: Want we will live.
6: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
8: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
9: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Twente FM Nieuws.
12: Op de Merwedebrug bij Gorkum worden volgende week voor het eerst boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs die er toch overheen rijden. Ze moeten dan €500 betalen. De brug is afgesloten voor zwaar verkeer omdat de constructie verzwakt is, maar sommige truckers hebben lak aan dat verbod. De politie is nog volop bezig met het onderzoek naar de man die gisteravond werd doodgeschoten in Nijmegen. Zo wordt er gepraat met getuigen. Zijn familie zegt dat hij slachtoffer is geworden van zinloos geweld. Maar dat wil de politie niet bevestigen. Het slachtoffer was 18. En een verdachte die vastzit ook. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft de plek bezocht van het tramongeluk op de Erasmusbrug. Ze zei dat het heel heftig was. Er vielen 15 gewonden en Schouten vroeg ook aandacht voor de mentale klap voor alle passagiers. Velen zijn in shock. Eén iemand dacht dat er een bom afging. De politiechef van Amsterdam roept alle bezoekers van de Pride komende weken op om het te melden als ze te maken krijgen met intimidatie of geweld. Hij weet dat het moeilijk is, maar zegt dat de politie alle informatie kan gebruiken. Ook zei hij dat er moed voor nodig is om jezelf te zijn en dat te laten zien. Het weer van Weer Online. Vanavond kan het even opklaren. Vannacht valt er weer een buitje. Morgenochtend bewolkt. In de middag breekt de zon door en het wordt rond 22 graden bij een frisse noordwestenwind. En dat was het ANP Nieuws.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Beek en de Duitse grens ook 10 minuten oponthoud. En op de A50 Arnhem-Oss bij knooppunt Bankhoeve is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Het is zomer in Twente.
15: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
14: Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
15: Twente FM. Twente komt thuis. Jordi Goorman.

0: moment vind ik zelf Homewrecker van Samber. En ook nog hier Kygo en DNCE. Hartelijk welkom. Het is inmiddels 10 minuten over 5.
1: Twente komt thuis.
0: De middagshow voor Twente inderdaad op 22 juli met vandaag iets meer bewolking. Hoewel de zon er nog even bij lijkt te komen. Het blijft de komende dagen lekker zomers Hollands zomerweer. Met misschien de tweede helft van het weekend kans op een buitje. Maar is het voldoende voor die extreme droogte?
2: Twente actueel.
0: Dat is natuurlijk een goede vraag. We gaan het er straks over hebben in de Twente FM weer. Verder lijken boeren in onze regio opnieuw actie te willen gaan voeren. Gisteren was er in Hardenberg een bijeenkomst waar ook boeren uit Twente bij aanwezig waren om te praten over mogelijke acties aankomende maandag. Boeren benadrukken wel dat het voorlopig vreedzame acties zullen zijn en dat ze geen wegen willen gaan blokkeren. Maar ze zijn het duidelijk niet eens met landbouwminister Jamie van Essen om in ieder geval de komende tijd duidelijkheid te creëren voor boeren. Het zal een lastig dossier blijven in ieder geval. Vanochtend vroeg een ongeluk op de N35 tussen Wierde West en Nijverdal Oost. Daar botsten twee auto's frontaal op elkaar. De beide inzittenden moesten door de brandweer uit het voertuig worden bevrijd en raakten gewond. De weg was enige tijd afgesloten. En ook ander nieuws. Nieuws over de woningmarkt. Gemiddeld zijn huizenprijzen in de maand juni met zo'n 4% gestegen. Gemiddeld genomen becijferde het CBS. En de regio Twente zit redelijk in de middenmoot wat betreft de prijsstijgingen. Muziek heb ik ook voor je. Townsend I, Nile Horan. De eerste zit van en Color My Love bij de middagshow.

0: Toch leuk deze combi van Kate Pearson en R.E.M. In de jaren 90 hadden ze een dikke hit met Shiny Happy People.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: En van draaiden we ook nog uit de jaren 80 met Color My Love bij de middagshow voor Twente. Inderdaad, lekker onderweg naar huis hoop ik voor je. Of misschien heb je een lekker zomervakantie. Dat is natuurlijk ook altijd prettig. In ieder geval vandaag een dag met iets minder hete omstandigheden. En zelfs wat bewolking. En er viel zelfs een spatje regen vandaag. Nou, het was niet voldoende om de droogte in de natuur een beetje te ledigen. Maar alle beetjes helpen, zullen we maar zeggen. Gisteren werd bekend dat de wolf die op 9 april in een zijtak van het Twentekanaal bij Deldenerbroek werd gevonden, is doodgeschoten. Uit vrijgegeven documenten blijkt dat de betrokken partijen besloten die informatie niet breed te delen. De stichting Wolvenbelang gaat nu wel aangifte doen. Ja, het is een lastige discussie. De wolf wel of niet geschikt voor leven in Nederland. De laatste jaren wordt er veel over gesproken. Boeren zijn er niet blij mee, want die hebben natuurlijk schade van de wolf. Maar volgens natuurbelangenorganisaties hoort de wolf in ons ecosysteem thuis. En kunnen we dat ook best als we dat een beetje met elkaar willen. Maar er zijn ook boeren en andere mensen die het heft soms in eigen handen hebben. En zo'n wolf dan gewoon afschieten. Ik ken ze ook hoor, boeren die zeggen, als ik erin zie, dan knal ik hem af. Ik wil niet zeggen dat ze het ook daadwerkelijk doen, dat heb ik nog niet meegemaakt. Maar dit zijn wel van die dingen die je natuurlijk niet wil. En hier wordt verder onderzoek naar gedaan, naar deze situatie. Nou, gelukkig is er ook positief nieuws uit de natuur, zullen we maar zeggen. Was volgens ook in het programma toch, nieuws uit de natuur. Het waterschap Vechtstromen gaat namelijk werkzaamheden uitvoeren aan de Hagmolenbeek en de Hegebeek. Die liggen in Bekkum en Enschede. Een aannemer die gaat daar werkzaamheden uitvoeren om de waterkwaliteit en het waterleven te verbeteren. Onder andere worden stuwe vis migreerbaar gemaakt. En komen er ook natuurlijke aanpassingen op de oevers, waaronder boomstammen en stronken, om te zorgen dat de beken weer wat natuurlijker verloop gaan krijgen en daarmee weer bijdragen aan meer biodiversiteit. Onderweg Niall Horan met Heaven. Na deze grote hit van Tones and I vonden weer een paar jaar geleden. Dance Monkey.

Heaven van Al Horn. En ook nog hier Tones and I, Dance Monkey bij Twente FM. Het radiostation voor Twente. Wat fijn dat je Twente FM aan hebt staan. Met zometeen Empire of the Sun. En ook Coldplay met Viva La Vida. Eerst nieuwe muziek van Raven Lemay.

0: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Venegor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Venegor Energiemanagement. Of kijk op venegorweerselo.nl. Onderdeel van de Venegor Installatiegroep.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedendag, ik ben Frank van der Klucht. Bibliotheek Hengelo Stad trok in 2025 ruim 378.000 bezoekers, bijna 18.000 meer dan het jaar ervoor. Het aantal leden van moederorganisatie Bibliotheek Twente steeg naar 20.000, waarbij vooral jongvolwassenen tussen de 18 en 27 jaar opvallen. Door gratis lidmaatschap groeide deze groep met 321%. De bibliotheek verstrekte daarnaast haar rol als steunpunt voor taal, digitale zaken en juridische hulp. Almelo heeft met ruim 50% het hoogste percentage eenzame 65-plussers van Overijssel. Dat blijkt uit onderzoek van thuisorganisatie Zuster Jansen. Provinciaal voelt gemiddeld 44% van de ouderen zich eenzaam. Vooral in de zomervakantie neemt dit toe, doordat familie, mantelzorgers en verenigingen dan wegvallen. En de opgraving van een zeldzaam langbedden grafveld op de Hambergres in Enter is maandag 20 juli zo'n 1 meter diep. Dat vertelt archeoloog Iris Keurhorst vandaag. De komende 3 weken wordt het prehistorische grafveld voorzichtig blootgelegd, deels met een graafmachine en deels met de hand. Onderzoekers vinden vooral verkleuringen die duiden op crematies en grafstructuren uit die tijd. Heb ik nu het weer voor Twente uit deze tijd. Vanmiddag valt er soms een spatje regen. Het wordt bij een matige noordwestenwind zo'n 20 graden. Vanavond neemt de wind af en is het droog en het koelt af naar 13 graden.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 5 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Blijf op de hoogte.

je hoorde ook nog het Twente FM streeknieuws. Het laatste nieuws uit Twente is na te lezen. Daarvoor ga je naar onze website 120.nl. En over een klein uurtje krijg je gewoon weer een verse update met het laatste nieuws uit Twente. Zojuist nog een mailtje voor Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Alice wilde die plaat horen, dus die ga ik zo meteen voor je draaien. Eerst hoor je Coldplay en Viva La Vida.

0: Viva la vida.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: Het is woensdag. We gaan richting de woensdagavond alweer met vandaag 22 juli op de kalender. En kun je het nog herinneren, een kleine maand geleden, die heftige overstroming in Mander bij de watermolen Bels. De beek die buiten zijn oevers trad bij hevige regenval en het hele restaurant onder water liep met een bruiloft die volledig in het water viel. Het zijn memorabele en heftige beelden. En we hebben meerdere keren ook gesproken met de familie Bels en met Raymond, ook in de ochtendshow, om te kijken hoe het nu met ze gaat. En langzaam maar zeker herstelt het restaurant van de grote waterschade. En ook deze week kwam weer een update naar buiten. Het restaurant is namelijk weer geopend, door de week ook. En met de volledige menukaart. Dus wil je ze een hart onder de riem steken. En een beetje laten weten dat je ze niet vergeten bent. Het restaurant is in ieder geval weer geopend en je kunt er dus in ieder geval terecht. Het theehuis is voorlopig nog wel dicht. Dat moet onder andere herstellen aan de vloer. En de familie die zegt nogmaals dank voor iedereen die hun steun hebben uitgesproken. Hulp, betrokkenheid in de afgelopen periode. In deze toch wat grote tijd kunnen we zeggen. Laten we het zo zeggen. Hopelijk komen ze er weer lekker bovenop. En is er straks niks meer van te zien. Dan wordt het weer zo'n mooie locatie. Stel het daarvoor ook vast. Welkom bij de middagshow. Anne Vogels onderweg. Eerst tijd voor de nieuwe van Bruno Mars. On my

0: extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band en toen kwamen ineens dat mannengriepeltjes.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek, dan heb je demonstratierecht, maar je blijft met je vingers van andere mensen af en je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. OudeNijhuiskoeltechniek.nl.
6: Isoleren? BioX Beats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.

0: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben René Postma. De trambestuurder die op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram is gereden, was niet onder de invloed, zegt vervoersmaatschappij RET. Wat dan wel de oorzaak was, wordt nog onderzocht. De twee trams zijn weggehaald en fietsers en voetgangers kunnen weer over de brug. Trams en auto's nog niet. Rijkswaterstaat gaat dit weekend camera's ophangen op de Merwedebrug bij Gorkum. Die is afgesloten voor zwaar verkeer. Ze gaan volgende week aan en dan kunnen dus ook de eerste boetes worden gegeven. Er staan wel borden, maar sommige truckers negeren die. Ook Nederlandse schrijvers hebben recht op compensatie van de Amerikaanse AI-ontwikkelaar Anthropic, meldt BNR. Hun vertaalde boeken werden gebruikt om AI te trainen zonder toestemming. Amerikaanse schrijvers stapten naar de rechter en die oordeelden dat ze recht hebben op $3000 per boek. De Belgische wielrenner Jasper Philipsen heeft de 17e etappe van de Tour de France gewonnen. Een heuvelachtige rit van 175 kilometer naar Voiron bij Grenoble. Philipsen werd bij de sprint geholpen door de Nederlander Mathieu van der Poel. Morgen beginnen de zware beklimmingen in de Alpen. Het weer van Weer Online. Vanavond kan het nog even opklaren. Vannacht weer bewolkt en er is kans op een buitje. Het is dan rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag af en toe zon en een fris windje. En het wordt rond 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente komt thuis. Jordi Goorman.
10: Zometeen die grote hit van Another en 54 Ultra. Ik zeg welkom in je woensdagavond.

0: lekkere zomerrit van 2026. Zojuist de Netherlands 50 War Ultra.
1: Twente komt thuis.
0: Bij de middagshow voor Twente. 80 uur hoorde je. En daarvoor nog Ginger Ninja met iets bezingen wat we vandaag weinig gezien hebben. De sunshine. Maar goed, geen zorgen. Morgen dan is de zon er weer vaker bij. Het lijkt zelfs tropisch warm te worden voor je zaterdag. En daarna komt er misschien toch nog wat regen.
1: Twente actueel.
0: Straks meer over het weer voor de komende dagen. Dat hoor je in de middagshow. Ik zeg welkom in je woensdagavond. Met onder andere vandaag veel over de boerenprotesten. Gisteren was er in Hardenberg een bijeenkomst waar ook boeren uit Twente bij waren om te bespreken welke acties er zijn en kunnen komen tegen de kabinetsmaatregelen voor de stikstofproblematiek. Komende maandag worden de eerste acties verwacht. Wat dat precies is, willen de boeren nog niet zeggen, maar wel zeggen ze dat ze voor volgens nog publieksvriendelijk zijn. Dus laten we hopen dat het inderdaad ook zoden aan de dijk zet. Verder vandaag ook een ongeval vanochtend op de N35 tussen Wierde-West en Nijverdal-Oost. Daar botsen twee auto's frontaal op elkaar. Beide bestuurders moesten door de brandweer uit het voertuig worden bevrijd. En per ambulance zijn ze afgevoerd naar het ziekenhuis. En ook ander nieuws waar we het over gaan hebben. Dus blijf lekker bij de middagshow. Dan hoor je het laatste nieuws. En ook heel veel fijne muziek. Nene Cherry, Jackie Graham en ook Sam Smith zijn onderweg. Eerst hoor je Ziggy Marley en Look Who's Dancing.

0: uit de jaren 80 hoorde je Nene Cherry. En Buffalo Stance plaat werd aangevraagd door Kim. Ze stuurde een mailtje naar jordi@twentefm.nl.
1: Twente komt thuis met Jordi Goorman.
0: En daarvoor nog Ziggy Marley. Beetje zomer met Look Who's Dancing hoorde je voorbij komen. Uit onderzoek blijkt dat Almelo het hoogste percentage eenzame 65-plussers kent van de hele regio. Juist tijdens de zomervakantie, waarin familie, mantelzorgers en verenigingen tijdelijk wegvallen, voelen veel ouderen zich alleen, blijkt uit onderzoek van thuiszorgorganisatie Zuster Jansen. In onze regio voelt gemiddeld 44% van de ouderen zich eenzaam. Uit onderzoek van de thuiszorgorganisatie blijkt dat in Almelo zelfs nog ietsje meer is, namelijk ruim 50%. Het zijn cijfers van het CBS en het RIVM. Hoewel er in Almelo tijdens de zomervakantie verschillende initiatieven worden georganiseerd, zoals een zomerfestival voor senioren, bieden die volgens het onderzoek van Zuster Jansen niet voor iedereen een oplossing gedurende de hele vakantieperiode. Nou, extra oproep om een beetje naar je naasten om te kijken, want ja, het is een dingetje natuurlijk, hè, in de zomermaanden. Zeker als je zelf mantelzorger bent, dan heb je natuurlijk al het hele jaar de zorg voor iemand die je naaste en dierbaar is. Maar ja, hoe doe je dat dan met je eigen vakantie? Kun je dat zomaar opvangen? En ja, waar iedereen natuurlijk uitkijkt naar de zomermaanden, zorgt dat voor mensen die meer op huis aangewezen zijn, misschien wat meer voor isolement. Dus nou ja, mocht je in de gelegenheid zijn en de tijd hebben, dan is het zeker een goed idee om eens naar een eenzame oudere of eenzame mede-inwoner van je stad of dorp om te kijken. Want daarmee kun je, als het goede Twentse naberschap betaamt, toch nog een beetje doen voor je medemens. Op de radio zometeen Sam Smith en Like I Can. En ook Robert van Hemert is onderweg met Zandloopster. Maar eerst tijd voor deze van Jackie Graham.

Sam Smith en Like I Can bij Twente FM. De voordat Jackie Ray Set Me Free. Met zometeen hier een update van onze nieuwsredactie. De laatste streknieuws ga je horen na deze grote hit van Robert van Hemert.

0: maanden ben je al Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
2: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De jaarlijkse Twentse rolstoelvierdaagse vormt een feestelijk evenement voor zowel deelnemers als de organisatie. Al 17 jaar zet Esther Gerritjans zich in als vrijwilliger. Ze vervult inmiddels een bestuursfunctie bij de stichting en werkt daarnaast als verkeersregelaar tijdens de drukbezochte week vol sportieve activiteiten in Delden. Vanochtend vond op de Nijverdalseweg bij Wierden een ernstige frontale aanrijding plaats tussen twee personenauto's. In beide voertuigen zaten beknelde inzittenden die door ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht. De N35 was vanwege dit ongeval volledig afgesloten, wat zorgde voor extra verkeersproblemen door omliggende werkzaamheden in Twente. En op zaterdag 15 augustus vindt in Reuten het NK buikglijden plaats met ruim 150 deelnemers op een 10 meter hoge schans. De organisatie is druk bezig met de voorbereidingen en houdt hierbij onder meer rekening met de wind, de opbouw en de veiligheid tijdens het evenement. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond neemt de wind af en het is droog. De zon komt er vaker bij. In de nacht naar donderdag is er bewolking met ook opklaringen. Het koelt af naar 13 graden.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot

Maar dat gaat niet. Ja, ik moet er altijd een beetje aan denken dat zuidelijk accent van Abel en Onderweg. Het was zijn hele grote hit destijds in de jaren 90. En ook nog, daar lees hij, Hideaway was jaren 90 ook, hè? Ja, absoluut. Nou, welkom bij Twente FM met vandaag dus wat meer bewolking. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. De minimumtemperaturen liggen rond de 12 graden. Morgen, je donderdag, die ziet er ook best aardig uit. Er is wat meer ruimte voor de zon dan vandaag. En de temperaturen lopen op naar zo'n 22 graden. Ook vrijdag nog zo'n dag, maar richting het weekend lijkt vooral zaterdag de temperatuur wat hoger op te lopen. Het kan wel eens lokaal 28 graden worden. Voor de zondag dan lijken er wat buien te gaan vallen. Nou, of ze inderdaad in Twente ook gaan neerkomen en hoeveel millimeter het zal zijn, dat is nog enigszins onduidelijk, want het is nog ver weg. Maar er lijkt wat wisselvalligheid aan te komen. Is voor de natuur natuurlijk een hele opluchting, maar of het gaat gebeuren, we moeten het dan maar zien. Ja, maar.

Alex Born. Wat een dikke hit, hè? Fever Dream bij de middagshow. En ook Savage Garden nog. En I Want You. Welkom bij Twente FM. Wat fijn dat je ons aan hebt staan.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
5: Want we will live in the brewery.
4: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockandmesh.nl.
6: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben René Postma. Het tramspoor op de Erasmusbrug in Rotterdam is weer vrij. De trams die daar vanmorgen botsten zijn weggehaald. Auto's en trams mogen nog niet over de brug, alleen voetgangers en fietsers. Bij het ongeluk raakten 15 mensen gewond, ook de trambestuurder die achterop een stilstaande tram reed. Nijmegen neemt maatregelen in een park waar feesten worden gehouden rond de Vierdaagse. Er mogen minder mensen naar binnen en ze worden gecontroleerd op wapens, drank en drugs. Het heeft te maken met een zware mishandeling in het park en een dodelijke schietpartij vannacht in de buurt. Door de droogte gaan sluizen in de buurt van Schiedam en Delft vanaf overmorgen helemaal niet meer open. Anders komt er te veel zout water binnen in de Nieuwe Maas. En dat is slecht voor de landbouw en de natuur. De sluizen waren al minder vaak open en schepen moesten daardoor langer wachten. Dat wordt nu omvaren. Goed nieuws voor mensen in Rome dat gebukt gaat onder de hitte. Je mag daar gratis naar de bioscoop om af te koelen. Want binnen hebben ze airconditioning. Het kan bij 11 bioscopen die alleen Italiaanse films vertonen. Afkoelen kan ook in bibliotheken van Rome. Het wordt daar morgen 36 graden. Het weer van Weer Online. Vanavond kan het nog even opklaren. Vannacht weer bewolkt en er is kans op een buitje. Het is dan rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt. In de middag af en toe zon en een fris windje. Het wordt dan rond 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Het is zomer in Twente. Twente FM.

Ja, ze is inmiddels een ontzettende hype aan het worden. Stella Lefty hoorde je op deze woensdagavond met haar grote hit Boston. Daarvoor de opening David Lee Roth en Paradise. Jawel, welkom. Het is inmiddels 10 minuten over 7 op deze woensdagavond hier bij Twente FM. Leuk dat je er bent. We hebben weer een aantal leuke items voor je. In Overdinkel. Vanochtend is Joey Kreuzhaar op weg naar Haaksbergen lopend. En dat terwijl hij eigenlijk nooit wandelt. Hoe en wat en waarom hij dat doet. Dus met name ook voor de ziekte van Huntington. Dat hoor je dus zometeen. Verder nog, het waterschap kan minder water pompen vanuit het Twentekanaal. En wij spraken daarover met Frank Brouwer. Hij is van het waterschap. En verder, Stichting Wolkentheater die trekt deze week door Twente met een nieuwe zomertournee. En wij spraken daarover met Elmar Hofstee. Verder nog het laatste nieuws uit jouw regio. Dat hoor je binnen nu en een half uurtje. En natuurlijk ook gewoon de beste muziek zoals je van ons gewend bent. Wij gaan richting de jaren 90. Gaan we doen met deze leuke Belgische band. Nova Star. Een hele groot hit destijds. Dit is Wrong.

0: Nederlandstalige muziek op. Nederlandstalige muziek op deze woensdagavond in de avonddienst. Ja, je hoorde natuurlijk Bluff Blauwe Reus van het gelijknamige album. Uit 2002 was dat. Een aantal weken geleden stonden ze trouwens nog in Denenkamp, in onze eigen regio. Een groot succes, want ja, live blijft het natuurlijk gewoon een gigantische goede band. De heren uit Zeeland. Ja, morgenavond de wedstrijd van FC Twente in Europa tegen Ferencváros. En de aanwinsten Wout Weghorst en Ramir Zerouki. Ze staan meteen in de basis. Morgen, daar was volgens trainer John van den Brom geen enkele discussie over. Ja, vanmiddag was er natuurlijk de persconferentie. Hij zag de fitheid van Weghorst afgelopen zaterdag in het oefenduel met AA Gent. En ook over het meespelen van de afgelopen maandag teruggekeerde Zerouki was geen enkele twijfel. Ja, na het WK voetbal met Algerije heeft Zerouki een korte vakantie gehad. En volgens Van der Brom staat hij er gewoon goed door. De jongen is superfit, zei hij vanmiddag tijdens deze persconferentie. Dus hij speelt dus morgenavond gewoon in de basis. Morgenavond dus allemaal SC Twente tegen Ferencváros. Goed, dan Joey Kreuzhaar uit Overdinkel. Hij is vanmorgen vertrokken richting Haaksbergen. Dat lopend, terwijl hij eigenlijk nooit wandelt. Deze week trekt hij de wandelschoenen aan om geld op te halen voor de bestrijding van de ziekte van Huntington. Waaraan een neef van hem op 15-jarige leeftijd is overleden. Andere familieleden, een neef en een nicht, die kampen met een jeugdvorm van deze dodelijke ziekte, waarvoor nog geen medicijn is. Met zijn tocht wil hij deze vrij onbekende ziekte ook onder de aandacht brengen.
1: Aan 200 kilometer in 4 dagen. Dat klopt. Ik doe dat voor de ziekte van Huntington. Waarbij ik binnen mijn familie mijn neefjes en nichtjes heb die daar mee te doen hebben. Daarmee is het eigenlijk allemaal begonnen. Ja, klopt. Een soort van eigen concept van de Nijmeegse Vierdaagse. Ik wou eerst de Nijmeegse Vierdaagse doen, maar er was een wachtrij van 25.000 mensen. En toen ben ik eigenlijk met dit eigen idee gekomen. Gisteren ben ik in Overdinkel begonnen en zijn we naar Delden neergelopen. En uiteindelijk hebben we weer een andere route van Delden teruggepakt naar Overdinkel. En vandaag zijn we weer om 5 uur begonnen en lopen we nu naar Haaksbergen heen. Ik heb wel telkens mensen die meelopen. Alleen gisteren hebben we uiteindelijk na 30 kilometer 3 afvallers gehad. Dus ben ik wel als enige overgebleven die 50 kilometer heeft volbracht. Maar vanaf vandaag is het de bedoeling dat de mensen telkens 5 kilometer gaan lopen en dan komt er een nieuw persoon bij. Zodat het voor de rest ook te doen is. Nou, normaal loop ik eigenlijk nooit. Dus het is wel voor het eerst dat ik zulke afstanden loop, ja. Morgen gaan we naar Opmassum heen. Vrijdag is het naar Steppelo. Ja, alle routes zijn al bekend. Ja, ik heb telkens mensen die met de auto's komen eten brengen, drinken brengen. Eventueel schone kleding, aangezien het nu ook de hele ochtend heeft geregend. Ik heb een eigen GoFundMe heb ik daarvoor opgestart. En eigenlijk op alle social media kanalen heb ik het dezelfde naam. Dus gewoon Joey Kreuzhaar. En daar staat eigenlijk de hele reis op. En daar staat ook de link waar je kunt doneren.

Nieuwe muziek op deze woensdagavond. Je hoorde niemand minder dan Keigo samen met Max McKnown, Take Me Back. Ben je onderweg van Enschede naar Hengelo? Pas dan een klein beetje op de A35. Daar wordt op dit moment geflitst. Ter hoogte van hectometerpaaltje 69.2. Daar staat een flitser. Dus pas een beetje je snelheid aan. Anders krijg je misschien nog wel een leuke foto thuis gestuurd. Ja, daar zit toch helemaal niemand op te wachten, denk ik dan zo. En verder op die N35, heel iets verder. Op. Daar staat een defect voertuig op de rijbaan. Dus pas een beetje op als je onderweg bent. Zo dadelijk het laatste nieuws uit jouw regio hoor je na deze leuke plaats. Dit is Katy Perry en Chain to the Rhythm.

0: Oh nee, mijn ruit. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
8: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
9: Want we will live.
8: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
10: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De jaarlijkse Twentse Rolstoel Vierdaagse vormt een feestelijk evenement voor zowel deelnemers als de organisatie. Al 17 jaar zet Esther Gerritjans zich in als vrijwilliger. Ze vervult inmiddels een bestuursfunctie bij de stichting en werkt daarnaast als verkeersregelaar tijdens de drukbezochte week vol sportieve activiteiten in Delden. Vanochtend vond op de Nijverdalseweg bij Wierden een ernstige frontale aanrijding plaats tussen 2 personenauto's. In beide voertuigen zaten beknelde inzittenden die door ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht. De N35 was vanwege dit ongeval volledig afgesloten, wat zorgde voor extra verkeersproblemen door omliggende werkzaamheden in Twente. En op zaterdag 15 augustus vindt in Reuten het NK buikglijden plaats met ruim 150 deelnemers op een 10 meter hoge schans. De organisatie is druk bezig met de voorbereidingen en houdt hierbij onder meer rekening met de wind, de opbouw en de veiligheid tijdens het evenement. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond neemt de wind af en het is droog. De zon komt er vaker bij. In de nacht naar donderdag is er bewolking met ook opklaringen. Het koelt af naar 13 graden.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Dit is de Twente FM Avonddienst met Ralf Veenhuis.

Tom Petty en zijn Heartbreakers hoorde je op deze woensdagavond bij Twente FM. Je hoorde Refugee. Daarvoor het laatste nieuws uit jouw regio kun je nalezen op onze site 120.nl of anders twentefm.nl. Straks hoor je nog Frank Brouwer. Hij is van het waterschap, want door de aanhoudende droogte is de aanvoer via de IJssel en het Twentekanaal verder gedraald. Hoe dat allemaal zit hoor je dus allemaal zometeen op deze woensdagavond hier bij Twente FM. Eerst gaan we nog muziek voor je draaien. Dit is wel even leuk om gewoon even een keertje te doen. Hoor je niet zo vaak meer op de radio. Bij ons zo is de buren vandaan. Dit is Juliane Werner.

0: Een keertje in het Duits op deze woensdagavond. Ja, moet kunnen. Hè. Wij zitten natuurlijk gewoon lekker aan de Duitse grens. En dan moet je gewoon zo af en toe zo'n Duitse knijper kunnen draaien. Sie weiß, was sie will, Juliane Werding. Ja, begin jaren 80 was ze een hele grote superster in Duitsland. En ook hier in Nederland en de rest van de Europa natuurlijk een aantal bescheiden hitjes gehad. En ze was er op een gegeven moment gewoon een beetje klaar mee. Dacht bij haarzelf, nou ja, ik ga gewoon heel wat anders doen. En ja, tegenwoordig zit ze gewoon in de zorg. Hè. Ze werkt in een verzorgingstehuis, verzorgt daar oudere medeburgers. En daarmee is zij gewoon helemaal tevreden. Het aantal gestolen fietsen in Dinkelland is voor het eerst sinds 2023 weer een beetje gestegen. Ja, in de eerste 6 maanden van 2026 hebben dieven maar liefst 19 keer toegeslagen. En dat is nog zonder dat het slachtoffer zich meldt bij de politie. Dus niet de fietsen waar ook de politie niet van op de hoogte is. Het aantal is voor het eerst sinds 2023 gestegen dus. En daarmee bereikt het hoogste niveau sinds 2016. In de eerste helft van dat jaar noteerde de politie van Dinkelland nog 24 gestolen fietsen. Ja, en de meeste fietsen die worden gestolen in Denenkamp. Dat je het even weet. Meer kun je nalezen op onze site. 120.nl of anders 120fm.nl. Door de aanhoudende droogte is de aanvoer van water via de IJssel en het Twentekanaal verder gedaald. Om het schaarse water zo goed mogelijk te verdelen, laat Vegstroben, het waterschap, minder water vanuit het kanaal het gebied in. Zo proberen ze zo lang mogelijk water beschikbaar te houden in Twente. Dit om schades te voorkomen. Wij spraken daarover met Frank Brouwer en hij is van het waterschap Vegstroben.
1: Nou, we beginnen ons best zorgen te maken en dat komt niet alleen omdat het nu al een tijdje behoorlijk warm en droog is. Maar er komt ook heel weinig water onze kant op vanuit de IJssel en het Twentekanaal. En dat samen maakt dat we in Twente spreken van een watertekort. Nou, wat er normaal gebeurt, is dat een deel van Twente, en mensen realiseren zich dat niet altijd, dat wordt van water voorzien via het Twentekanaal. Dus water uit de bergen in Zwitserland komt via de Rijn onze kant op. Dat gaat de IJssel in en bij Eefde wordt water afgetapt het Twentekanaal in. En dat wordt vervolgens in het gebied overal ingelaten. En daardoor zitten sloten en beken, daarom zit daar water in. En omdat er heel weinig water op dit moment via de Rijn binnenkomt, ja, is die IJssel laag en kunnen wij ook minder water naar binnen laten via het Twentekanaal. En dat is, dat is heel vervelend. Nou, er staan bij Eefde hele grote pompen. Naast het sluizensysteem wat je in het Twentekanaal hebt, die kent iedereen wel, heb je bij Eefde ook een aantal grote pompen staan die vers water uit de IJssel het Twentekanaal indrukken als het ware. En dat water wordt richting Enschede gedrukt, maar dat wordt ook vervolgens de zijtak Almelo ingedrukt. Dan gaat het richting het noorden. Bij de sluis Aardorp wordt het dan verder naar het noorden gebracht via kanaal Almelo de Haandrik. Dus dat is een ingenieus systeem om een deel van Twente, wat geen eigen water heeft, hè, wij hebben geen grote rivieren, om dat van water te voorzien. Ja, historisch laag zelfs.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog allemaal tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
6: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
5: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
7: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
8: Mooi hond hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
9: Isoleren? BioXbeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
14: Mens en relatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben René Postma. Rijkswaterstaat gaat onderzoek doen naar de staat van de Merwedebrug bij Gorkum. Die is al afgesloten voor zwaar verkeer. Er worden samples genomen van de constructie, maar daarvoor moeten wel een paar rijstroken dicht. Eerst richting Breda en daarna naar Utrecht. Het onderzoek begint morgenavond en duurt 4 nachten. Minister Van Weel heeft weer met Sierra Leone gepraat over uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Sierra Leone zou het initiatief hebben genomen. Bolle Jos moet hier de cel in, maar Sierra Leone beschermt hem nog steeds. Van Weel zei na het gesprek, het is mooi dat ze willen praten, maar ze moeten ook echt wat doen. Bij de Nijmeegse Vierdaagse heeft het Rode Kruis vandaag zijn handen vol gehad aan wandelaars met blaren. Het was dag 2 en dan zijn het er altijd het meest. Vandaag zelfs meer dan gemiddeld op dag 2. Hoe het komt weet het Rode Kruis niet zeker, maar het kan zijn door buien onderweg. Wielrenner Jasper Philipsen reageerde emotioneel op zijn eerste overwinning in deze Tour. Hij zei dat hij de afgelopen dagen veel bagger over zich heen heeft gehad, omdat het eerder net niet lukte. Het was zo erg dat hij zich terugtrok in de bubbel van zijn ploeg en heeft zijn Instagram-account verwijderd.

0: En weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM.

Miley Cyrus en de Midnight Sky op je woensdagavond bij Twente FM. Welkom terug naar het nieuws van 8 uur, inmiddels 8 minuten over 8. Wat gaan we allemaal nog doen in dit half uurtje, of uurtje liever gezegd, zo dadelijk nog het laatste nieuws uit jouw regio. Dat hoor je dus zo dadelijk rond 8:30. En verder nog, ja, Stichting Wolkentheater, die trekt deze week weer door Twente met een nieuwe zomertour. Wij spraken daarover met Elmar Hofstee. En aanstaande zaterdag is in het Lagapark in Gronau het Gabber Familiefestival. En wat dat allemaal inhoudt, dat hoor je zo dadelijk. Dus blijf er gewoon gezellig bij op deze woensdagavond. Je hoort ook gewoon de beste muziek. En we gaan eens eventjes weer richting de jaren 90. Het was 1994, zeg ik uit mijn blote hoofd. Stond dit in de hitlijsten. Feel What You Want. Dit is Christine W.

0: Zo, heerlijk terug in de tijd. Ja, uit Volendam natuurlijk. Je hoorde Piet Veerman als liedzanger van The Cats. Magical Mystery Morning. Dat was 1973 of 74, geloof ik, in die buurt. Stond dat gewoon in de hitlijsten hier in Nederland. En ik dacht, het moet kunnen. Het is vakantietijd. Dus we gaan gewoon lekker The Cats voor je draaien op deze woensdagavond. Stichting Wolkentheater die trekt deze week weer door Twente met het nieuwe zomertournee. Circus De Blauwe Olifant, zo heet dat. Met een kleurrijk programma vol theater, circus, workshops en muziek bezorgt de theatergroep Kinderen. Een dag waarop ze even alle zorgen kunnen vergeten. Wij spraken daarover met Elmar Hofstee.
1: Kinderen blij maken. Weet je, ze zitten 5 tot 6 weken in een AZC. Ze hebben geen school. Iedereen gaat lekker op vakantie of heeft lekker vakantie. En wij mogen in die week eventjes 1,5 uur de kinderen uit de sleur meenemen in een ander verhaal. Nou, dat is het. Kijk, je kan willen over het migratieprobleem wat je wil. Alleen die kinderen zijn altijd de dupe. Nou, het Wolkentheater bestaat zelf 30 jaar. Is opgericht door Adriaan, die is uit Joegoslavië gevlucht. Hij heeft zelf ook in een AZT gezeten. En was in Joegoslavië was hij het theater maken en dacht, ik ga wat terug doen voor wat Nederland aan mij gegeven heeft. En zo is het Wolkentheater ontstaan. En dat is nu uitgebouwd tot 2 tours. Eentje in de zomer, eentje in de winter. En ongeveer 25 tot 30 voorstellingen per tour. Ja, wat we doen, we beginnen met een leuke workshop. Het thema is circus, dus er wordt op een hele grote bal gelopen. Er wordt geoefend op het eenwieler. Nou ja, alles wat met circus te maken heeft, kunnen de kinderen mee oefenen. En na ongeveer een half uur, 3 kwartier, dan krijgen de kinderen een echte circusvoorstelling. Ja, dat verschilt. Met mooi weer spelen we het liefst buiten natuurlijk. We hebben natuurlijk echt wel een beetje oppervlakte nodig. En op de meeste AZT's is dat ook echt wel goed beschikbaar. En ja, bij slecht weer is het dan wel binnen. Maar over het algemeen buiten. Drukke tour, ja, hartstikke leuk. Ja, het is letterlijk van Delfzijl tot Maastricht. En alles wat er tussen zit. En weet je wat nou gewoon zo mooi is? En toevallig had ik het daar gisteren nog over met een COA-medewerker. Dat het af en toe even voelt als je aan het spelen bent. Dat de hemel heel eventjes open gaat voor die kinderen. Dat er even een klein zonnestraaltje, even een ander moment van leven is. Even op een andere wereld, op een andere plek, zonder zorgen, zonder problemen.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
3: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
4: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutzer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutzer Alm. Reserveer je nu via lutzeralm.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De jaarlijkse Twentse rolstoelvierdaagse vormt een feestelijk evenement voor zowel deelnemers als de organisatie. Al 17 jaar zet Esther Gerritjans zich in als vrijwilliger. Ze vervult inmiddels een bestuursfunctie bij de stichting en werkt daarnaast als verkeersregelaar tijdens de drukbezochte week vol sportieve activiteiten in Delden. Vanochtend vond op de Nijverdalseweg bij Wierden een ernstige frontale aanrijding plaats tussen twee personenauto's. In beide voertuigen zaten beknelde inzittenden die door ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht. De N35 was vanwege dit ongeval volledig afgesloten, wat zorgde voor extra verkeersproblemen door omliggende werkzaamheden in Twente. En op zaterdag 15 augustus vindt in Reuten het NK buikglijden plaats met ruim 150 deelnemers op een 10 meter hoge schans. De organisatie is druk bezig met de voorbereidingen en houdt hierbij onder meer rekening met de wind, de opbouw en de veiligheid tijdens het evenement. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond neemt de wind af en het is droog. De zon komt er vaker bij. In de nacht naar donderdag is er bewolking met ook opklaringen. Het koelt af naar 13 graden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Dit is de Twente FM Avonddienst met Ralf Veenhuis.

Je hoorde de Dead Dance op deze woensdagavond hier bij Twente FM. Daarvoor het laatste nieuws uit jouw regio. Kun je nalezen op onze site www.twentefm.nl of anders 120.nl. Aanstaand weekend. Nee, niet aanstaand weekend. Aanstaande zaterdag zelfs. Ja, dat is dus aanstaand weekend. In Gronau, in het Lagapark, dan is daar het Gapper Family Festival. Wat dat allemaal inhoudt, hoor je zo meteen. Wij hebben daarover een leuk item. En natuurlijk ook nog steeds muziek in het laatste half uurtje van de avonddienst op deze woensdagavond. Ja, we mogen het toch wel een beetje scharen in regionale muziek, toch? Het is allemaal op. Daar komt ze.

0: Nederlandstalige muziek. Ja, het is alweer een hele poos geleden. Johnny Lyon, inmiddels is hij al niet meer onder ons. Hè. Hij overleed alweer een aantal jaren terug. Breda kwam die vandaan. En Sofietje was zijn grote hit. Maar dit was eigenlijk een beetje een vergeten radioplaatje. En ik kwam hem tegen. Ik dacht van, ja, weet je, we knallen hem er gewoon eventjes in. Op deze woensdagavond. Aanstaande zaterdag. Ja, dan is er weer het Gabber Family Festival. Dit alles vindt plaats in Gronau. En wel op het Lagerpark. Ja, schijnt hartstikke leuk te zijn. Wij spraken daarover met de organisatie.
1: Met Nick Pentewan, goedemorgen. Ik ben van de G-Town Underground. En wij zijn een vriendengroep uit Gronau. En wij organiseren zaterdag een gabberfestival voor jong en oud. Kosteloos zelfs. Wij doen dat allemaal samen met de vriendengroep. En wij doen dat eigenlijk altijd in clubs. En dat is natuurlijk niet kosteloos. Maar we doen het ook één keer per jaar in Gronau. Samenwerking met de stad. En dat is allemaal op donatiebasis. Inderdaad, we hebben June er ook bij. En we zijn zelf allemaal DJ's die onder andere op Hardfest, Toxicator Festival, Nature One, Army of Hardcore hebben gespeeld. En voor ons is dat gewoon een leuk iets om ook gewoon regionaal wat voor de mensen te kunnen doen. En hebben we wel mooi op de benen kunnen stellen, moet ik zeggen. We hebben een DJ-workshop voor kinderen zaterdagmiddag. We springkussen, sminken, bierwagen, cocktailbarretje, foodtruck voor de ouderen natuurlijk. Hè, want de maag die doet ook wat. Verder hebben we gewoon onze eigen jongens van onze eigen groep te staan. En we gaan er weer wat moois van maken. Het is wel geteld 1 minuutje van het station lopen. Het is midden in de stad. Er zit een groot rock- en popmuseum in Gronau. En daarnaast zit een groot park. En daar doen wij dat. Ja, precies. Daar staat een grote piramide in het midden, noemen we dat. En daarnaast is het. Nou, alles in samenwerking met de stad Gronau, dus dat is een leuk iets. We vinden het vooral heel erg mooi om te zien dat de jaren 90 nog steeds heel erg gewaardeerd worden. En dat houden we graag in ere. Gratis toegang, alles op donatiebasis. Iedereen is welkom. En het is voor jong en oud. Net wat we zeggen, er is een bierwagentje voor de ouderen. Voor de kinderen hebben we gewoon lekker een ranjachtentje staan. En dat is een leuk iets. Van 12 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. En dan hebben we na de tijd in een plaatselijke kroeg in de Strandkorp hebben we nog een afterparty voor jong en oud.

4, toen brak hij door. Zo lang is het alweer geleden. Koert Nielsen, hij won destijds het eerste seizoen van de Noorse versie van Idols. En tijdens de wereldwijde finale met alle nationale winnaars. A Beautiful Day vertolkte hij toen. Daarmee won hij dus ook die finale van de wereldwijde Idols. En toen werd hij gewoon een grote held. She's So High was zijn eerste single. En inmiddels in het noorden van Europa nog steeds een hele grote ster. Je hoorde hem op deze woensdagavond. Ja, voor diegene die de Tour de France nog een klein beetje volgt. Ja, toch een heel klein succesje vanmiddag voor een Twentenaar, Rick Pluimers. Hij deed natuurlijk mee in de sprint. Ondanks dat Jasper Philipsen de etappe won. Ja, Rick Pluimers, hij werd vanmiddag vijfde. En dat vind ik toch wel knap. In ieder geval, hij staat in de krant morgen vroeg. We zijn er doorheen wat betreft voor deze woensdagavond. Straks na 9 uur de nachtdienst hier op Twente FM. Morgen vroeg Wim van Laar met zijn ochtendshow. Volgende week een nieuwe aflevering. Wil je alles naluisteren? Dat kan zo dadelijk na 9 uur. Staat alles op onze site twentefm.nl. Kun je alles gewoon nalezen. Tot aan het nieuws van 9 uur. Muziek van Level 42.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. Hij had alsof zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scoop 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
6: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in

0: thuis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattis Sansilium vezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben René Postma. Er is een plan om een stille tocht te houden voor de 18-jarige Rotterdammer die werd doodgeschoten in Nijmegen. Online gaat een oproep rond. De tocht zou zondag worden gehouden in Rotterdam. Zijn familie zegt dat hij een zachtaardige jongen was die liever een ruzie oploste dan er een veroorzaakte en noemt zijn dood zinloos geweld. Meerdere reisorganisaties hebben alle reizen geschrapt naar landen in het Midden-Oosten waarvoor het reisadvies is aangescherpt. Het zijn Saoedi-Arabië en landen eromheen, zoals Qatar en Oman. Die staan nu op oranje door de aanhoudende oorlog tussen Amerika en Iran. Er gingen sowieso al veel minder mensen naartoe. De politie is op zoek naar mensen die om de haverklap fietsen midden op de weg gooien in het Zuid-Hollandse Brielen. Het is al 9 keer gebeurd. Deze week was het weer raak, toen lagen er 10 fietsen op straat. Er zijn nog geen ongelukken gebeurd, maar het is natuurlijk wel gevaarlijk, zegt de politie bij Rijnmond. Ali B. heeft zijn optreden verdedigd morgen bij een avond voor ondernemers. Het wordt geen theatershow, zegt hij, het gaat alleen over ondernemen. Er is ophef over omdat Ali B. is veroordeeld voor verkrachting. Hij kreeg 3 jaar cel, maar ging in cassatie en daarom hoeft hij nog niet de gevangenis in. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM.

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
1: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
2: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
3: Isoleren? BioX Beats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Mens en relatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Een mooie tuin? Huzenk Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzenk in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzenkbouwmaterialen.eu.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De jaarlijkse Twentse rolstoelvierdaagse vormt een feestelijk evenement voor zowel deelnemers als de organisatie. Al 17 jaar zet Esther Gerritjans zich in als vrijwilliger. Ze vervult inmiddels een bestuursfunctie bij de stichting en werkt daarnaast als verkeersregelaar tijdens de drukbezochte week vol sportieve activiteiten in Delden. Vanochtend vond op de Nijverdalseweg bij Wierden een ernstige frontale aanrijding plaats tussen 2 personenauto's. In beide voertuigen zaten beknelde inzittenden die door ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht. De N35 was vanwege dit ongeval volledig afgesloten, wat zorgde voor extra verkeersproblemen door omliggende werkzaamheden in Twente. En op zaterdag 15 augustus vindt in Reuten het NK buikglijden plaats met ruim 150 deelnemers op een 10 meter hoge schans. De organisatie is druk bezig met de voorbereidingen en houdt hierbij onder meer rekening met de wind, de opbouw en de veiligheid tijdens het evenement. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond neemt de wind af en het is droog. De zon komt er vaker bij. In de nacht naar donderdag is er bewolking met ook opklaringen. Het koelt af naar 13 graden.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
13: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in de Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
14: Want we will live.
13: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
15: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben René Postma. De man die werd opgepakt na de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrij. Hij was de enige die vastzat, maar had er niks mee te maken. Het slachtoffer werd gisteravond neergeschoten en overleed in het ziekenhuis. Zijn familie denkt dat hij slachtoffer was van zinloos geweld. De Erasmusbrug in Rotterdam is na het tramongeluk weer vrijgegeven voor auto's. Die moesten een

0: groot deel van de dag omrijden door het reddingswerk, de ravage en de berging. Een tram botste vanochtend in volle vaart achter op een stilstaande tram toen de brug open stond. 7 mensen moesten naar het ziekenhuis. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet de gemeente 4 ton terugbetalen als compensatie voor fraude. Ze gaf jarenlang woningen aan vrienden en familie, terwijl die eigenlijk bedoeld waren voor daklozen. Ze verdedigde zich door te zeggen dat de familie en vrienden ook last hadden van de woningnood. Maar dat vindt de rechter geen excuus. Voetbalfans uit de hele wereld hebben een dreamteam samengesteld van spelers die meededen op het WK. En wie kreeg veruit de meeste stemmen? Keeper Fosinha van Kaapverdië. Dat verraste door de tweede ronde te halen en de latere kampioen Spanje op 0-0 hield. De grote sterren zitten er ook in, zoals Messi, Mbappé en Haaland. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon en het waait behoorlijk. Het wordt rond 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lütscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu.

0: Ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis koel. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Isoleren? BioXbeats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Mens en relatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De jaarlijkse Twentse rolstoelvierdaagse vormt een feestelijk evenement voor zowel deelnemers als de organisatie. Al 17 jaar zet Esther Gerritjans zich in als vrijwilliger. Ze vervult inmiddels een bestuursfunctie bij de stichting en werkt daarnaast als verkeersregelaar tijdens de drukbezochte week vol sportieve activiteiten in Delden. Vanochtend vond op de Nijverdalseweg bij Wierden een ernstige frontale aanrijding plaats tussen 2 personenauto's. In beide voertuigen zaten beknelde inzittenden die door ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht. De N35 was vanwege dit ongeval volledig afgesloten, wat zorgde voor extra verkeersproblemen door omliggende werkzaamheden in Twente. En op zaterdag 15 augustus vindt in Reuten het NK buikglijden plaats met ruim 150 deelnemers op een 10 meter hoge schans. De organisatie is druk bezig met de voorbereidingen en houdt hierbij onder meer rekening met de wind, de opbouw en de veiligheid tijdens het evenement. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond neemt de wind af en het is droog. De zon komt er vaker bij. In de nacht naar donderdag is er bewolking met ook opklaringen. Het koelt af naar 13 graden.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psyllium vezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM, nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Mario.

0: kwijtaal. Het ondernemersevenement waar Ali B. morgen zou spreken gaat niet door. Het zou een te groot mediacircus worden. En dat is precies wat het niet moet zijn volgens de organisatie. Want dan gaat het niet meer om de inhoud, maar om wat Ali B. zou zeggen. Er komt wel een nieuwe datum voor het evenement. Ali B. komt daar niet meer spreken. De politie is nog altijd op zoek naar de dader van de dodelijke schietpartij gisteravond in Nijmegen. De enige verdachte die vast zat is weer vrijgelaten. Hij had er toch niets mee te maken. De familie van de man zegt dat hij het slachtoffer was van zinloos geweld, maar er komt misschien een stille tocht. De Merwedebrug bij Gorkum is vanaf morgen 4 nachten gedeeltelijk dicht voor onderzoek. Hij was sowieso al dicht voor vrachtwagens, maar auto's mogen er dan ook maar mondjesmaat overheen. Er worden monsters genomen van de stalen bogen om vast te stellen hoe erg die zijn verzwakt. En nieuw op de lijst van bedreigd werelderfgoed van UNESCO, Tyrus in Zuid-Libanon. Het is een van de oudste steden bij de Middellandse Zee met belangrijke archeologische vondsten, vooral uit de Romeinse tijd. Er is al een hoop schade door aanvallen van Israël op Hezbollah en het onderhoud schiet er nu ook bij in. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond de 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om mij nog grote voorraad. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: discussie.
1: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding, zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Rapper Ali B kon toch niet spreken op een ondernemersevenement. Er is zoveel media-aandacht dat het vooral zou gaan om wat Ali B zou zeggen. Hij kon niet spreken over zijn veroordeling voor verkrachting, maar dat verwacht men wel. Het evenement zelf gaat morgen ook niet meer door. Er komt een nieuwe datum zonder Ali B. Meerdere Spaanse plaatsen ten zuidwesten van Madrid worden bedreigd door een nieuwe bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel naar het oosten. Meerdere stadjes en dorpen zijn ontruimd. In het plaatsje Villa del Prado moeten mensen juist binnen blijven en alles dicht houden. Daar wonen bijna 8000 mensen. Een Amerikaanse tiener wilde het moederbedrijf van Facebook en Instagram voor de rechter slepen, maar heeft die zaak ingetrokken. De aanklacht ging om hoe die apps voor angst en depressie zorgen, die de jongen zelf ook heeft. Er is een geheime schikking gedaan om van de zaak af te komen. In een eerder geval kreeg iemand ruim 5 miljoen euro. En als het aan de Spaanse voetballer Gavi ligt, hoeft de Argentijn Paredes niet geschorst te worden voor wat er na de WK-finale gebeurde. Paredes gaf Gavi een flinke beuk en dat zorgde voor een opstootje. Gavi vindt het geen goed voorbeeld voor kinderen die keken, maar een schorsing vindt hij niet nodig, want in de wedstrijd was het soms harder. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond de 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De energieprijzen zijn de afgelopen paar jaar hard gestegen, maar dat geldt ook voor de inkomens, heeft ING berekend. Uit onderzoek blijkt dat we in verhouding zelfs minder uitgeven aan energie dan tijdens de energiecrisis 4 jaar geleden. Opvallend is ook dat we nu zelfs meer energie en brandstof gebruiken dan 4 jaar geleden. Amerika valt al bijna 2 weken lang onafgebroken Iran aan. Voor de 12e nacht op rij worden militaire doelen onder vuur genomen op bevel van president Trump. Iran heeft als reactie Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Die zitten onder meer in Kuwait, waar meerdere drones uit de lucht zouden zijn geschoten. De Houthis hebben 2 olietankers uit Saoedi-Arabië aangevallen in de Rode Zee. De schepen negeerden de zeeblokkade die de Jemenitische groep heeft ingesteld. Op zeker 1 schip brak brand uit die door de bemanning wordt geblust. Er zou niemand gewond zijn geraakt en er lijkt ook geen milieuschade te zijn. En in de omgeving van Madrid zijn meerdere dorpen ontruimd na een nieuwe natuurbrand. De brand brak gistermiddag uit en verspreidt zich snel naar het oosten. Alleen voor mensen in het dorpje Villa del Prado geldt een heel ander advies. Daar geldt een lockdown en moeten mensen binnen blijven met de ramen en deuren dicht. Het weer van Weer Online. In de loop van de nacht steeds meer bewolking. Het is 12 tot 15 graden. Overdag kan er lokaal een bui vallen. Later op de dag steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

no time to wait.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het aantal Nederlanders dat vorig jaar moeite had om de energierekening te betalen is ongeveer gelijk gebleven vergeleken met een jaar eerder. Wat wel steeg is hoeveel geld mensen dan tekort kwamen. De energiekosten zijn de afgelopen paar jaar hard gestegen, net als de lonen. Maar deze groep mensen zit nog steeds in de problemen. De burgemeester van een stadje in de buurt van Mexico-stad is doodgeschoten in zijn eigen gemeentehuis. Hij was al een keer eerder het doelwit van een moord, maar toen overleefde hij de aanslag. De man was burgemeester in een gebied waar druk